0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: En als jij denkt, ik ga de dag op het gemakje beginnen, wel Snoop Doggy Dogg, die heeft andere plannen. I just wanna make you sweat.

Hallo, dus dan denk je we gaan de dag op het gemakje beginnen, maar I Just Wanna Make You Sweat. Snoop Doggy Dogg en David Guetta. I just wanna make you sweat. Al kan jij natuurlijk vandaag op deze donderdag 7 mei het voornemen hebben om niet te veel te zweten en je dus ook niet te veel moeten maken en in zweet te werken. Dat zijn mooie vooruitzichten en mooie plannen ook die je gemaakt hebt. En wij steunen je vandaag op deze donderdag. Hele goede morgen. Nieuwe dag is begonnen, 7 mei vandaag. Het is vandaag een solo-editie van Jeroen en Koen, maar gewoon één dagje. Morgen is hij gewoon al terug, dus we gaan er ook niet te veel spel van maken. Alhoewel, tenzij ik het volledig in de soep laat draaien vandaag, dan zou dat wel eens kunnen dat ik daar vandaag de aandacht wel op vestig. We gaan nog zien hoe het loopt, maar hoe het loopt, dat bepaal jij ook. Muzikaal gezien, want het BVV'tje komt er zo meteen aan. En van dat BVV'tje, het minste wat je kan zeggen, is dat dat soms een beetje loco is. Maar jij beslist dus wat we zo meteen gaan spelen. Laat het weten. Topradio BE-app en dan zien we het wel binnenkomen.

0: Leven West-Vlaanderen. En, maar die komt toch helemaal niet uit West-Vlaanderen. Deze Shane Cut en Get Out of My Head. BVV'tje gaan we ook spelen. Heel veel leuke suggesties binnengekomen. Maar dan dacht ik, ik ga het berichtje er even uithalen van Dominique. Dominique die zegt om verder loco te gaan, zou je de Poco Loco Gang kunnen spelen? Dit is zo lang geleden, dit is ook een beetje schaamteloos, maar het is vandaag wel...
1: Het BVV.
0: De Poco Loco Gang en het heet Poco Loco.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: BVV'tje wat we net gespeeld hebben, de Poco Loco Gang. Met Poco Loco heeft duidelijk wat losgemaakt. Kevin laat weten, ik heb geweldige nachten daar doorgebracht. Ja, ik ben dan even wat research gaan doen. Zo oud ben ik nu ook nog niet. Maar dat is dan een discotheek geweest in Ninov. Wij zijn van Ninov, de Poco Loco Gang. En Poco Loco in de ochtend, hele goede morgen. Zometeen iemand die volgens mij niet zo goed heeft geslapen. Hij klinkt een beetje alsof hij van alles heeft meegemaakt vannacht. Zometeen Last Frequencies.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hé, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
9: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Lost Frequencies. En so much beauty around us. Ik ben aan het rondkijken en de schoonheid, het is mij voorlopig nog even ontgaan.
1: Het nieuws van de dag.
0: Maar misschien is het nieuws mooier dan je zou verwachten vandaag op deze donderdagochtend. We gaan samen eens kijken. Het laatste nieuws deze ochtend. Bouw en zorg krijgen opslag. Ik moet het even anders zeggen, die krijgen eerst opslag. Dus er zijn waarschijnlijk nog andere mensen die opslag krijgen, lezen we dus in het laatste nieuws. Het nieuwsblad vandaag, Flexijobs, die zetten werking brandweer onder druk. En dan de Gazet van Antwerpen, werknemers Total Energies in de Antwerpse haven, die willen een week staken. Ze zijn het beu. En wat ze beu zijn, we gaan dat vandaag uitzoeken. Dan eens kijken wat er te lezen valt in het belang van Limburg. Want opnieuw record aan grondslapers, maar toch minder enkelbanden. Hoe dat in elkaar zit, ook dat moeten we misschien wel eens bekijken. Of zouden we het vandaag ook over het volgende kunnen hebben? Lezen we dan in de tijd, want beleggers anticiperen op het einde van Iran-oorlog. Dat klinkt als goed nieuws. En laat ons hopen dat dat effectief ook zo is.

0: Fedde Le Grand of Fedde Le Grand uit Nederland vandaan. One, two, step. En dan denk je toch ongetwijfeld, maar ik ken dat liedje van ergens. Lang geleden. En dat dacht de Fedde ook. Ja, het gaat komen, hè. A one, two, step. One, two, step. En dus dat heeft hij gebruikt in zijn nieuwe track. Leuk gedaan. De ochtend beginnen met een barsong. Dit is Shaboozy.
1: Mijn

0: talk about.
1: Ja, en dan denk je van, ze gaat hier een volledig verhaal vertellen, maar het komt maar niet. Er is iets waarover ik met je wil praten. Oh, Madonna en Sabrina Carpenter, zeg. Het is de top tune of the week. Bring your love op deze donderdagochtend. En je wil om 6:30 ook al weten of je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Louis, vertel eens.
2: Dat is al het geval richting Antwerpen op de E313. Een kwartier aanschuiven daar tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Maar het is de enige plaats momenteel waar je meer dan 15 minuten verliest.
1: Dat klinkt nog savakkes. En dan is het tijd. Je hebt 2 minuten de tijd om je dansschoenen aan te doen. Allemaal je dansschoenen. En we gaan naar de discotheek. We gaan naar Club Bizar. Dat is lang geleden.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
12: Xina.
11: Xina, ja aan je dromen.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
16: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
17: Check de promo.
16: Aldi, altijd vers, altijd slim.
18: Hey hey, Emily van Prik en Tek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.

0: Alok, Fakeless en Sam Harper. En dat was de Club Bizarre.
1: Het nieuws van de dag.
0: Toch nog eens op terugkomen doen we elke dag. Hè, dat we dan zo één topic uithalen en toch al even bespreken. Want ik denk dat we goed nieuws hebben. We lezen vandaag in de krant dat er opslag aankomt. En ze zouden, het heeft alles te maken met inflatie. En het zou beginnen met de bouw en zorg. Die krijgen als eerste opslag. Dus dat is goed nieuws. Dat is in juli al. Wacht, ik moet het even lezen. Dus in de zorg en het welzijnswerk komt er deze zomer iets bij. 2% in juli voor onder andere ziekenhuispersoneel. En in 2% in augustus voor wie in de kinderopvang werkt. En dan in september gaan alle sociale uitkeringen met 2% omhoog. Zoals de pensioenen en zo. En de ambtenaren. En de loonstijging wordt voor sommigen wel een beetje afgetopt. Dat is dan dat het een beetje minder is, maar het blijft stijgen.
2: Als het stijgt, is het niet erg, denk ik dan.
0: Nee, nee. Heel veel mensen gaan ook een beetje moeten wachten. Een 500.000 bedienden. Ah, nu zijn de bedienden aan het luisteren. Ja, het gaat over mij. Het gaat over mij. Ja. 500.000 bedienden die in paritair comité 200 zitten. Weet jij dat van jezelf of jij in
2: paritair comité
0: 200 zit?
2: Nee, ik weet dat niet. Maar
0: neem even je loonfiche.
2: Wacht hoor.
0: De bedragen hoeven niet te... Oh, alhoewel.
2: Paritair comité 227, wat wil dat zeggen?
0: Ja, dat is 200, hè. Maar ja, kijk. Die moeten nog een jaar moeten wachten.
2: Een jaar?
0: Ja, blijkbaar is dat een jaarlijkse index die jullie hebben. Dus even geduld. Maar, je weet, het komt eraan.
2: Het komt eraan.
0: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Antje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: 8 mei. Open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals, Geelseweg 9A.
6: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan
8: Balieu
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
8: aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: TikTok. En zie eens wat er van gekomen is. Kato en Jan met Turn the Lights Off. En ik denk dat ik al een klein foutje gemaakt heb in mijn uitleg zo net van die indexen en zo. Maar gelukkig heb ik iemand opgebeld die wel naar school is geweest. Dag Nele, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens even, jij bent op de hoogte van hoe dat allemaal zit, hè, met dat paritair comité 200.
1: Ja, ik werk als HR-medewerker, dus dat is mijn dagdagelijkse job.
0: Nee, maar dan kan jij dat klaar en duidelijk uitleggen. Maar dus de komende maanden heel veel mensen die opslag gaan krijgen met een aantal procenten. Maar er zijn een aantal mensen die een jaar gaan moeten wachten, zei ik. Maar dat is niet helemaal juist, hè?
1: Nee, dat klopt. In januari is het inderdaad PST 200, de grootste groep van mensen die in België werken, die jaarlijks een opslag krijgen of de indexaanpassing krijgen. En voor de rest is het inderdaad verdeeld over het jaar. De chemie die krijgt dat elke keer, de metaalsector krijgt dat in juli enzovoort. Maar inderdaad, zij gaan moeten wachten tot januari, helaas.
0: En wat is eigenlijk de reden dat dat zo alleen de ene maand een dienen is en de andere maand een dienen? Is dat om dat wat te spreiden of zo voor de kas? Ik weet het niet.
1: Nee, want ja, uiteindelijk is dat voor de werkgevers, maar dat is iets wat dat vastgelegd is per paritair comité, dus per afdeling van werkgeversorganisaties.
0: Oké. Zeg, Louis, zei dat jij iets in de 200 had, paritair comité. Hoeveel was het?
2: 227.
0: 227. Ja. Hoe zit dat dan eigenlijk? Want dat is niet 200, of wel? Of is dat allemaal hetzelfde?
1: Nee. De grootste groep zit inderdaad in 200. En dan heb je daar nog aftakkingen van. Maar van de 227 weet ik het nu niet per se.
0: Dat snap ik. Ja. Maar ja.
1: Ik werk voor 209 en 111. En daar is het in juli.
0: Oké. Wat gaat er wel aankomen dan bij hem,
2: ja,
0: ook, of
2: toch,
0: niet?
2: Nee, alsjeblieft.
0: Valt hij uit de boot, mijn collega?
1: Nee, uiteraard niet.
0: Hij kan
1: aankomen, maar niemand weet wanneer.
0: Oké. Nee, zeg maar, Nele, de lonen die zijn toch nu net uitbetaald? Dus als jij zo in de HR zit, moet jij dan wachten tot het einde van de maand nu om je volgende taak... Ik weet niet, wat moet je vandaag doen bijvoorbeeld?
1: Ik ben eigenlijk boekhouder van opleiding, dus ik doe ook de boekhouding op dat bedrijf, dus ik heb altijd werk genoeg.
0: Oké, dan wil ik nog één vraagje stellen als je zo in de boekhouding zit. Ja, het is niet voor mezelf of zo, hè. Maar de dag van vandaag, als je een auto zou kopen, is dat een hybride of toch de elektrische? Het is niet voor mezelf. Het is niet voor mezelf.
1: Ik ben helaas voorstander van hybride, maar ik heb voor mezelf afgelopen november mijn elektrische moeten kopen, omdat dat fiscaal toch interessanter is.
0: Oké. Nee, dus ik ga het dan doorgeven, ça va. Dankjewel, een hele fijne ochtend nog. Hè. Succes daar.
1: Dag. Dag.

0: Ja, als je dan toch in love bent, dan kan je het maar beter tonen. Show me the love. Wiz, DMC en Bees. Ah, voilà, doet er nog een bezige bij ook.
1: Ja, mag ik iets zeggen?
0: Ja.
1: Er valt mij iets op deze ochtend.
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar...
0: Je gaat mij toch niet beledigen?
1: Nee, zeker niet. Maar ik vind dat je vandaag een bepaalde grijn in je stem hebt.
0: Oh.
1: Om het met de woorden van Alex Calier te zeggen. Zo'n goede grijn.
0: Oh, maar goeie.
1: Oh,
0: dus,
1: amai, ja.
0: Maar Alex Calier, die begint dan altijd ook te...

0: voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Proactief meedenken zodat onze offerten gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
5: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is Stop!
8: Bart van Langenhoven en gezin hebben gisteravond hun portefeuilles op tafel gelegd. En komen met de volgende conclusie.
9: Goedemorgen. We zijn opnieuw wat rijker geworden, want bij ongeveer de helft van de gezinnen staat er gemiddeld ruim €286.000 op de rekening, blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent en de Keytrade Bank. Hun vermogen groeide met ruim 3% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden, en dat komt vooral omdat onze huizen meer waard zijn. Vastgoed blijft een ideale investering om je vermogen te doen groeien, maar ook beleggen op de beurs of het traditionele spaarboekje rendeert. Opvallend is ook dat jonge mensen, denk maar aan de Gen Z'ers, meer en beter sparen dan de oudere generatie. Brandweerkorpsen maken zich zorgen. Na de politie zien ze ook bij hen dat veel eigen personeel bijklust als flexijobber. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden die toch die overuren willen doen.

0: Daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar om die overuren van beroepsbrandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen als die bij de vrijwillige brandweerdiensten. En in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van Bayern München en coach Vincent Kompany. Maar PSG won de heenwedstrijd in Parijs met 5-4. In de finale speelt Paris Saint-Germain tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. Die wedstrijd wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in Budapest, de hoofdstad van Hongarije. En we krijgen een bewolkte donderdag met kans op buien bij zo'n 15, 16 graden. Morgen dan eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 18 tot 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden.
1: Dankjewel Bart, zo zijn we helemaal op de hoogte. En je wil ook weten of het op dit ogenblik al aanschuiven is.
2: Ja, het valt goed mee vandaag. Op dit moment één plaats waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. Een twintigtal minuten aanschuiven daar tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
1: En dat is alles.
2: Dat is alles.
1: Dat is alles.
3: Okay, dit is Top. Jeroen en Koen.
1: En ik denk dat de mensen een beetje aan het roddelen zijn over mijn collega. Want wat is er allemaal aan de hand? Wel, ik vertel het zo meteen.
3: Top.
1: Thomas Gray. Room.

0: Thomas Gray en de Rumours op deze gezellige donderdagochtend. Het zal nog moeten blijken of het gezellig is, maar goed, de insteek is wel om het gezellig te maken. Het is je al opgevallen, beste luisteraar. Ja, dat ben jij, beste luisteraar. Maar ik begin sympathiek.
1: Ja, mooi, ja,
0: als ik aan de knoppen zit, ben ik plots sympathiek.
1: Het kan,
0: omdat ik denk van kom, ik moet dat spel hier een beetje in handen houden. Ja, dus voilà, donderdagochtend vandaag. Jeroen die is er vandaag niet bij. Het is een eenmalige afwezigheid. Dus morgen, dat kan ik al zeggen, morgen is hij gewoon terug. Dus maak je geen zorgen en zo. Maar dan is het wel een beetje speculeren wat er aan de hand is. Ik moet toegeven, ik weet het niet, maar ja. Dus we kunnen samen een beetje roddelen. Dat is altijd leuk. Nee, ik ben vandaag te weten gekomen dat het Wereld Atletiekdag is.
1: Ja.
0: Zou het niet kunnen?
1: Ik denk het ook eerlijk gezegd.
0: Dat hij een bepaalde hobby heeft waar wij niet van op de hoogte zijn. Wereld Atletiekdag. Wat hebben ze allemaal in de atletiek? Allee, je kunt daar van alles buxus werpen of zo?
1: Buxus. Discus
0: werpen. Ah, pak de buxus, kom.
1: Nee, ik denk dat het iets te maken heeft met polstokspringen.
0: Mai.
1: Ja.
0: Maar dat is heftig, hè?
1: Volgens mij kan die dat goed.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Ook heel lenig en zo.
1: Voilà, ja. Dus het zal zoiets zijn.
0: Of het is vandaag ook de dag van de projectontwikkeling. En Jeroen, dat is ook een beetje ons project. En die is in volle ontwikkeling. Zou ook kunnen.
1: Ja, zeker.
0: Laat het in midden.

0: Alok en Khalid. En dat was Dive Into Me. En dan moeten we het vandaag ook eens hebben over iets wat gisterenavond heeft plaatsgevonden. En toegegeven of je nu voetbalsupporter bent of niet. Je bent dan toch altijd een beetje aan het supporteren voor het Belgische kantje aan de halve finale gisteren die we hebben meegemaakt van Bayern München tegen PSG. Het is gelijk geworden, ja. Maar goed, de heenwedstrijd hadden ze een doelpuntje meer gescoord. Ik heb het niet gezien, het was veel te laat eigenlijk. Allee, Champions League, het is in het midden van de nacht bijna.
1: Ik zal dat ook niet, om 9 uur start dat pas, dat is nacht.
0: Wel, langs de andere kant, we moeten niet beginnen klagen, want het WK komt er nog aan en dat is pas in het midden van de nacht.
1: Alles begin van de ochtend.
0: Ja. Maar goed, dus gisteren geen Belgische finale, toch niet met een Belgische coach. Oh, eigenlijk geweldig stuk dit. Ja, maar dit laat ze nooit horen in het stadion, denk ik. Nee, het is altijd meteen naar het refrein. Maar goed, dus gisteren... Ah, hier, dit kennen we.
1: Mooi,

0: Gisterenavond dus, het is 1-1 geworden. Valt heel veel te vertellen over die wedstrijd,
1: denk ik. Ja, er is één bepaalde fase die toch wat voor discussie zorgt. Er was blijkbaar een handsbal. Een speler van Paris Saint-Germain die de bal raakte met de hand. En Vincent Kompany die dan eigenlijk in een soort furie is geschoten. Die ook ja, de scheidsrechter, moet zeggen, ja, een beetje... Ja, kom
0: naar rechts heeft gegeven.
1: Ja, nee.
0: Ze hebben hem moeten tegenhouden.
1: Ja, dat wel. Ja, dat
0: oei. Ja, en dus heeft hij dan nog iets gezegd na de wedstrijd? Want meestal is dat dan zo, hè. Ja, de fases van de keuzes van bepaalde fases, daar valt wel iets over te zeggen. Heeft hij dat ook gedaan of heeft hij zich gedragen?
1: Nee, meestal... op de persconferentie had hij toch wat kritiek op de scheidsrechters en op het feit dat het niet volledig eerlijk is of volgens het boekje is verlopen. Dus blijft hij toch wat met een zuur gevoel achter.
0: Langs de andere kant. Allee, ik bedoel, een Belgische coach die nog maar net begonnen is. Die zit nog eens. Ja, dat is toch zo. En een halve finale van de Champions League. Ik denk, maar ik ken weinig van voetbal, dus spreek mij gerust tegen. Maar ik denk dat Vincent Kompany bij elke ploeg ter wereld nu kan gaan aankloppen om coach te worden.
1: Ja, sowieso. Zijn ook kampioen geworden met Bayern München. Dus,
0: voilà. Dus wat is het probleem eigenlijk?

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Als je houdt van Milk Inc., dan is het vandaag die day, want hun nieuwe single wordt vandaag voorgesteld. Oh. Madison, dacht ik.
1: Spannend.
0: Allee, kom maar, we gaan nog eens. Ja. En toegegeven, dit is een speciaal momentje, want je weet, op donderdagochtend bellen wij altijd onze queen en meestal zingen we dan ook. Ja. Maar het is misschien luisteraars al opgevallen dat de stemmen te vandaag een beetje moeilijk heeft.
1: Ah, nee?
0: Dan is het wel. Maar ik zag heel veel mensen die wel zeiden van, ja Koen, misschien kan je dat liedje van de Queen nog eens bovenhalen. Duizenden mensen die zitten sturen van de Queen
1: speelt. Is toch niemand? Of?
0: Nee, maar goed. Ja. Dus ik heb dat liedje dan toch nog eens boven gegaan.

0: Queen, de Queen. Pas op, dial op de Queen. Wat ben ik bang, wat ben ik bang.
1: Wij ook, wij ook.
0: Gaan we toch ooit moeten uitbrengen op cd, denk ik. Aan de telefoon, de enige echte Queen of the shopping scene. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat trekt op niets, hè, gasten. Echt waar.
3: Nee.
2: De bravoure van om trap af te dalen vind ik veel beter dan een afgedankt plopliedje, moet ik eerlijk bekennen. Plop-lied. Maar goed. Ja, dat is toch zo'n plopliedje, of weet ik veel wat, Samson.
0: We zullen de analyse maken nadat jij het geweldig kopje van de week hebt gedeeld. Dan kunnen we de balans opmaken. Okay. Is goed. Vertel eens, lieve Queen, wat moeten we deze week gaan halen?
2: Wel, ik heb nogal de gewoonte om overal foto's van te maken. De mensen rondom mij vinden dat soms hatelijk. Maar uiteindelijk is iedereen mij dankbaar dat ik zoveel op de gevoelige plaat vastleg. Leuke dingen, minder leuke dingen. En dan heb je die allemaal op je telefoon staan. Maar het is ook wel leuk om, zoals vanouds, echt foto's bij te hebben. Ik weet niet of jullie dat nog hebben, echte foto's. Maar ik heb daar de oplossing voor. Want ja, een fotowinkel, dat vind je niet zomaar.
0: Meestal was dat zo in de dagbladwinkel, dat je dan zo de foto's moest gaan
2: Laten ontwikkelen. En dan moest je daar een week op wachten en bla bla bla. Nu staat het allemaal op de smartphone, maar dat heb je niet weer fysiek. Wel, ik heb daar de oplossing voor, Louis en Koen. Namelijk, we gaan bij bol.com shoppen vandaag. Want daar heb je de Agodeo mini printer. Die sluit je gewoon aan op je smartphone. En de foto's die echt ertoe doen, die kan je onmiddellijk afprinten en bijhouden of ophangen of weet ik veel wat geven aan degene die je dierbaar is. Dus de Agodeo mini printer, en dat is mini pocket printer, en die kan je onmiddellijk printen dan.
0: Wacht eens even, dus je hebt een gezellige avond met mensen die je kent, stel, hè, je hebt een gezellige avond, je denkt van kom, ik ga daar toch een foto van nemen, en dan binnen de 10 seconden of zo kan je effectief ook een foto geven aan de persoon die erbij was en op die foto staat, en dan heeft hij een aandenken aan een gezellige avond. Dat is eigenlijk een beetje wat je deze week kan kopen.
2: Ik zeg het niet veel, Koen, maar je begrijpt het helemaal.
0: Ah, ja. Ik weet het. Misschien toch nog een klein stukje? Ja.
3: De Queen. Ja. De Queen.
0: Nee, dat is goed, hè, lieve Queen. Dus we vinden dat deze week op bol.com. Hoeveel kost het ding?
2: Wel, het ding kost €25 als je de wit en groene versie neemt. Als je de zwarte versie... Oh, dat is veranderd. Gisteren was het 27. Vandaag is het ook 25. Dus het is nog goedkoper dan gisteren. Allen naar bol.com voor de mini-printer voor op je mobieltje.
0: Dankjewel, lieve Queen of the Shopping Scene. En ik beloof het je plechtig. Volgende week gaan we opnieuw zingen.
2: Dan is het goed.
0: Tot volgende week. Dankjewel.
2: Tot volgende week. Dag.

0: Ik zei het dus vandaag, de nieuwe single van Milk Inc. die verwacht wordt. En de mensen kunnen duidelijk ook niet wachten. Ook Bob Sinclair die is hier al meteen met een liedje gekomen. Die sprong erop en dacht van ja, moet daar een liedje over maken. Samen met Kaisha en I Can't Wait. Maar zou elk moment kunnen binnenkomen in onze mailbox. We houden het dus in de gaten. Als het binnenkomt, dan spelen we hem meteen. En nu is het iets over 7:30 geworden. Wil zeggen dat we even gaan kijken hoe het zit op de weg.
1: Ja, 3 plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten extra tussen Hazelk en Antwerpen-West. Op de E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Expo en Machelen.
0: Een anderhalve minuut geduld moet je hebben, want zometeen speel ik de meest zomerse track die we vandaag gaan spelen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% kort op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Als je deze mannen eens live kan zien komen uit Noorwegen, moet je eens doen. Wat een vibe die ze hebben, deze De Bausa en Magnetic. Het is vandaag donderdag. Gisteren zei onze weerman nog dat we gisteren de minste dag van de week zouden hebben. Dus dit kan enkel een aangenaam gesprek worden. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Koen.
0: Ja, of is het zo dat je toch veranderd bent en dat we vandaag opnieuw zo'n wisselvallige dag gaan krijgen?
1: Nee, wisselvallig niet, maar euforisch moeten we ook niet doen. Het is toch een lentedipje waar we echt wel door moeten. Niks aan te doen, maar oké, ja goed, vandaag wordt toch al een beetje beter in vergelijking met gisteren. Er komen heel voorzichtig enkele zonnige momenten tevoorschijn. Al is het vooral in het centrum, opnieuw in Wallonië, in de Ardennenprovincie, Limburg, toch vaak grijs met nog kans op een bui. Maar het is een buitje. Want grote neerslaghoeveelheden worden er zeker niet verwacht. Maar wat toch opnieuw opvalt, het is fris. Te fris voor deze periode van het jaar. Het wordt vanmiddag hooguit 15 graden.
0: Ja, dat is zo'n beetje... Kunnen we enkel hopen dat het de komende dagen gaat beteren?
1: Geduld wordt beloond, Koen, want morgen wordt echt beter. De zon komt wat meer tevoorschijn en het wordt vooral een pak warmer. Dat scheelt meer dan een jas. Vrijdagmiddag is misschien wel 20 graden mogelijk. Dus ja, vandaag 15, morgen 20, 5 graden verschil. Dat gaan we echt wel voelen. En dat warmere weer, dat nemen we ook mee naar zaterdag. Redelijk wat zon en het wordt dan nog wat warmer. Zaterdagmiddag tot 23 graden. Het wordt meteen wel de beste van het weekend, want in de loop van zondag en vooral zondagnamiddag, zondagavond ontstaan er fikse regen- en onweersbuien. En dat is dan weer het begin van veel wisselvalligheid begin volgende week.
0: Kunnen we enkel hopen, want het is dan vooral morgen en zaterdag twee dagen die we er kunnen uitpikken. Hebben we op zaterdag dan toch wat zon of valt dat een beetje... Of is het gewoon...
1: Ja. Zaterdag zeker wat zon en ook zondag nog, maar je moet het proberen voor de middag, kort na de middag te doen. Want zo'n wandeling starten op zondag van vele kilometers, ja, dan ga je misschien wel een paraplu nodig hebben.
0: Oké. Nee, ça va. Me kost ook niet van plan, maar het is... Alhoewel, het zou wel moet. Het is lang geleden, dus we gaan toch proberen. Dankjewel Erwin en tot morgen. Hè.
1: Ja, tot morgen. Salut.
0: Tot morgen. Salut.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben je dus de kurkvloer geleid dat, hé? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: We gaan toch ook een keer voor onze nieuwe vloer, hé? Birevan.
3: Ah, Birevan.
2: Ja.
3: Kom eens eens even weg.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Maar het is wel heel gezellig. Allee, het klinkt alsof het allemaal heel gezellig is. You are the one thing in my way.
1: En dan, klinkt opgewekt en zo, ja.
0: Opgewekt om de dag te beginnen. Calvin Harris en My Way.
2: Pagina 13.
0: Je weet dat we dit dagelijks ook eens doen, want dagelijks zoveel nieuwsberichten. Maar dan moet je ook eens gaan focussen op die kleinere berichten die misschien wel interessant kunnen zijn. En ik zou het vandaag willen hebben over El Simpatico.
1: Ja, Jean-Marie Pfaff natuurlijk.
0: Jean-Marie Pfaff. Bekend van zijn geweldig Duits.
1: Jawohl.
0: Zijn geweldige saves die hij ongetwijfeld gedaan heeft. Ik heb het nooit live meegemaakt, vind ik spijtig. Ja.
1: En ze krullen natuurlijk ook.
0: Oh ja. Ja. Als je die mens tegenkomt, dan heb je altijd zo'n zin om...
1: Kunnen.
0: Maar goed, ja, dat kan je dan niet doen. Allee, ik kan dat wel doen, maar goed, een beetje beleefdheid en zo. We hebben hem onlangs nog aan de telefoon gehad, want hij heeft een museum over zichzelf in Beveren.
1: Ja.
0: Maar dat is al een tijdje aan de gang, maar ik denk dat ondertussen al is afgelopen of zo. Hè?
1: Ja, het is denk ik de laatste dag of zo. Allee, het eindigt sowieso en die collectie gaat naar Parijs om daar verkocht te worden. Hij gaat alles verkopen. Alles. Zijn truitjes, zijn handschoenen, bepaalde items dat hij doorheen zijn carrière heeft verzameld, gaat hij allemaal verkopen.
0: En wat zegt hij er zelf eigenlijk over?
1: Hij zegt dat hij het gewoon niet wil overlaten aan zijn familie, zodat zij er niet mee zitten later en niet weten wat ze ermee moeten doen. Dus gaat hij het verkopen, zodanig dat het opgelost is voor de familie. Het is niet voor het geld, voor alle duidelijkheid.
0: Zegt hij zelf ook effectief?
1: Ja, ja. Het is niet voor het geld.
0: Nee, het is niet voor het geld. Hij vraagt er op dit... Allee, ze gaan via een veilingshuis en zo. €350.000.
1: Nee, het is niet voor het geld.
0: Niet voor het geld. Het doet me een beetje denken aan die villa van hem die hij ooit wou verkopen.
1: Ah ja.
0: Dat was ook een gigantisch bedrag. Ze hebben dat altijd naar beneden moeten doen. En dat truitje, in het verleden heeft hij ook al eens een poging gedaan om dat te verkopen. En dat was dan bijna dubbel van de prijs. Ja. Dus hij heeft er... Allee, het is een
1: zolder, hè. Het zit zolder bijna, dus ja.
0: Het is een koopje.
1: Ja.
0: Maar dus dingen verzamelen is op zich wel... iets goed, want je kan daar achteraf nog een goede frang aan verdienen.
1: Ja, je hebt zoveel van die mensen die tegenwoordig ook Pokémon-kaarten beginnen te verzamelen, die dan ook heel wat geld waard zijn. Als je dat gewoon goed bijhoudt en nadenkt en goed voor zorgt en in een bepaald papiertje steekt of zo, dan kan dat ook heel veel geld opleveren natuurlijk.
0: Zijn er mensen die ook dingen verzamelen? En doe je dat dan met het idee dat je daar ooit nog iets aan gaat verdienen? Je mag ons dat even laten weten via de Topradio BE-app. En dan nu een boodschap voor de mensen die nog in bed liggen.

0: Dat is wat we allemaal willen. De realiteit als je soms in de spiegel kijkt. Ik hoef het niet uit te leggen. DJ Licious en Milo. Zometeen na 8 uur dan gaan we het hebben over verzamelingen. Dingen die jij verzamelt, die je ooit verzameld hebt en achteraf nog iets goed aan verdiend hebt. Maar misschien moeten we dit topic beginnen met een klacht. Ik heb Gauthier aan de telefoon. Dag Gauthier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verzamel jij dingen, Gauthier?
1: Ja, ik verzamel allerlei dingen die ik gewonnen of gekregen heb op Topradio.
0: Ah, plezant. Ja, nee, dat is goed. En wat heb je al allemaal liggen op dit ogenblik?

0: Cotier toch? Heb je al, zijn er andere dingen in het leven waar het wel goed gaat? Buiten, allee, buiten die verzameling, hè, die zo op punt staat.
1: Oh, nee, ik ben eigenlijk een grote sakkelaar.
2: Oh, sorry.
0: Zeg, Gauthier, maar dus eigenlijk vind je dat we de mini-hit nog eens moeten spelen?
1: Ah, ja, dat zou top zijn.
0: En wel, ik ga dat eens... Allee, ik heb niks te zeggen, hè, maar ik kan wel een poging doen. ik ga dat hier straks eens op de redactievergadering ga ik dat even meenemen, de mini-hit. Want Gauthier heeft het gezegd.
2: Ja, je wil het.
0: Voilà. Nee, dus ja. Ik hou je op de hoogte, Gauthier.
1: Oké, okay, ja, bel me dan maar terug, hè.
0: Ah, maar dan bel ik je terug. Jammer, dus dat is geen probleem. Gauthier, fijne ochtend, hè.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
2: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al van

0: ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Stop!
3: En ik hoop dat jij zo meteen kan zeggen, ja ja, dat gaat hier over mij. Het ochtendnieuws met Bart van Langenhoven.
4: Goedemorgen. We zijn opnieuw wat rijker geworden, want bij ongeveer de helft van de gezinnen staat er gemiddeld ruim 286.000 euro op de bankrekening, blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent en de Keytrade Bank. Het vermogen van de gezinnen groeide met ruim 3% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. En dat komt vooral omdat onze huizen meer waard zijn. Vastgoed blijft een ideale investering om je vermogen te doen groeien, maar ook beleggen op de beurs of het traditionele spaarboekje rendeert. Opvallend is ook dat jonge mensen, denk maar aan de Gen Z'ers, meer en beter sparen dan de oudere generatie. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vooral voor omdat het fiscaal aantrekkelijker is, uiteraard. Het aandeel elektrische bedrijfswagens is verdrievoudigd op 2 jaar tijd. En vooral in Wallonië steeg het aantal sterk. Brandweerkorpsen maken zich zorgen. Na de politie zien ze ook bij de beroepsbrandweer dat veel eigen personeel bijklust als flexijobber. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden.

0: leden die toch die overuren willen doen. Daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar om die overuren van beroepsbrandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen als die bij de vrijwillige brandweerdiensten. En in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van Bayern München en coach Vincent Kompany. Maar PSG won de heenwedstrijd in Parijs met 5-4. In de finale speelt Paris Saint-Germain tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. Die wedstrijd wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in Budapest, de hoofdstad van Hongarije. Bewolkte donderdag met kans op buien bij zo'n 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maxima tot 18 graden. Zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden.
1: Dankjewel Bart. De ochtendspits, valt hij een beetje mee op dit ogenblik?
2: Ja, wel problemen richting Gent op de E17, want daar is een ongeval gebeurd tussen Lokeren en Gentbrugge. Je verliest er een half uur. Richting Antwerpen dan op de E313, 25 minuten file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17, 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Expo en Machelen. Ik heb er nog één, dat is richting Brussel op de E40. Een kwartier aanschuiven tussen Berthem en Sint-Stevens.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
1: En volgens mij is de verwarming kapot van Medusa. I don't wanna go home.

0: Medusa en dat was Don't Wanna Go Home. En ik zou dan kunnen zeggen, bij ons ben je thuis. Elke dag opnieuw, maar dat zou een beetje te cheap zijn. Dus dat gaan we niet doen. Maar we zijn wel bezig ondertussen met verzamelingen. Mensen die dingen verzamelen. Het is allemaal begonnen met Jean-Marie Pfaff, die een geweldig bedrag heeft gevraagd voor een voetbaltruitje. En dan zijn we benieuwd of onze luisteraars ook bezig zijn met dingen te verzamelen. Aan de telefoon hangt Kevin. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij verzamelt wat?
1: DVD's en oude videobanden van vroeger.
0: Videocassettes. En moet dat dan... maakt het niet uit wat het is of is het een bepaald thema wat je verzamelt?
1: Ja, het zijn vooral de oudere, zo de ex-rental, zeggen ze dat tegen. Dat zijn eigenlijk de oude video's die in de videotheek gestaan hebben. En die zijn wel gewild en iets meerder waard dan een gewone videoband.
0: Sam, ik ben nu even aan het denken, als je dan die... Want is dan de bedoeling om het ooit te verkopen of hoe zie je dat zelf?
1: Nee, ik ben nogal een filmliefhebber en ik verzamel nogal veel over films en vooral actie en horror van vroeger. En het is gewoon een leuk hebben ding en ik bekijk ze nog. Ook nog, via Vidrok, een beetje van de oude stempel.
0: Nee, maar op zich is dat ook wel leuk om zo dan aan andere mensen die jong zijn om even mee te nemen in de wereld van de VHS. Want allee, ik denk, kwalitatief gezien zal dat niet beter zijn, maar het is wel nostalgisch. En zo eens kunnen doorspoelen, dat is ook niet zoals de dag van vandaag.
1: Nee, dat is nog echt zo op het topje drukken en dan horen dat nog verspoelen. En als de film gedaan is, moet je het terugspoelen, natuurlijk. Hè.
0: Het heeft wel iets nostalgisch. Langs de andere kant heb je dan... Je hebt een VHS-speler, maar goed, als die de geest geeft, heb je daar al een oplossing? Bestaat dat eigenlijk nog de dag van vandaag? Kun je dan nog kopen, zo'n VHS-speler?
1: Ja, op tweede hand toch wel, maar niet natuurlijk niet. Maar ik heb nog op zolder nog ooit in een tijd nog een nieuwe gekocht en die is nog nooit open geweest, dus...
0: Ah, dus stel dat het van dat is. Oké. Je hebt er al rekening mee gehouden dat het... nee, ça va. En wat is de VHS die je er zelf zou willen uithalen van... Ja, dat vind ik nu een uniek stuk. Dat is echt iets wat ik altijd zal koesteren.
1: Goh, dat zijn er veel eigenlijk.
2: Titanic, heb je die op cassette zo staan?
0: Oh ja. Nee? De Titanic. Welk? De Titanic, heb je die op VHS?
1: Ja, ik ook, maar dat is niet mijn favoriet.
0: Niet beginnen tegen de Titanic. Nee. Dankjewel om even aan de telefoon te komen, Kevin.
1: Ja, graag gedaan.

0: We zitten in 2006 met Eric E. en The Beat is Rocking. Vandaag, het is je misschien al opgevallen, niet met Jeroen. Het is Jeroen en Koen zonder Jeroen. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij vandaag een afspraak heeft. Maar morgen is hij gewoon opnieuw terug. Dus er is helemaal niets aan de hand of zo. Geen paniek, blijf kalm. Maar gewoon, dat de mensen dat even weten. En waarom moet ik nu aan hem denken? Dat is heel eenvoudig, omdat we net Kevin aan de telefoon hadden. En Kevin, die begon over zijn VHS'en die hij verzamelt. En ik weet, als we dit zouden doen, als Jeroen erbij is, die zou zeggen, oh ja, ik ook. Ja, ik heb ook nog VHS'en liggen. Ja. En die zouden beginnen opbieden. Ik kan me al voorstellen.
1: Maar die heeft al verteld dat hij verschillende DVD-spelers heeft gekocht. Gewoon voor het feit, moest er eentje kapot gaan. Ja.
0: En Kevin heeft dat dus ook. Met de VHS'en. Volgens mij kunnen die gaan samenwonen. Goed, we hebben het dus over verzamelingen. En dan gaan we ook eens kijken wat er nog allemaal is binnengekomen. Nick, die zegt dat hij Pokémon-verzamelaar is. Maar hij verzamelt het eigenlijk gewoon om te investeren. Allee, bij andere mensen is dat vaak zo. Ik weet niet of het bij hem zo is. Jeroen laat weten, ik verzamel rum. Ik heb al flessen staan die al 8 keer meer waard zijn dan de aankoop. Mooi zeg. Stevig. Eens kijken wat hier nog allemaal is binnengekomen. Cedric, mijn vrouw, die verzamelt al 30 jaar de verschillende series van kindersurprise. Zoals de schildpadjes. Leuk, maar ik ben wel allergisch aan chocolade. Maar goed.
1: Leuk om te doen wel, toch? Ja. Lekker ook.
0: Mensen vragen ondertussen welke afspraak Jeroen heeft. Dat is iets anders. Gaan we nu niet... Dat zullen we morgen wel bespreken. Nee, en dan zeg ik ook nog iets binnenkomen van Birgit. Birgit, die is gekomen met het volgende... Mijn man verzamelt 2-euro-stukken van verschillende landen en gebeurtenissen. En meestal is dat met een beperkte oplage. En hij doet dat voor de waarde. Birgit.
1: Ja, dat snap ik niet.
0: De waarde, ja. De waarde is duidelijk. Ik geef er u 2 euro voor.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Maanden heb ik nodig gehad om te beseffen dat het Tina Shea was, maar ze zingt het ook zelf. Dus ik luister nooit goed naar de plaat. Nee, het is mijn fout. Disco Lines en Tina Shea met No Broke Boys. Wat een gigantische hit. En dan zou ik jullie nu even willen meenemen naar een momentje wat je ongetwijfeld al eens hebt meegemaakt, maar misschien deze zomer nog eens kan meemaken, dat je met een aantal kameraden buiten zit. Dat je het vuur aansteekt, een aantal blokken op het, zo.
1: Gezellig.
0: Hè? Gezellig, ja. Is er zo'n uil op de nacht? Allee, in het ideale scenario, hè.
1: Ja.
0: Zo'n uil. En dan heb je altijd iemand die dan plots denkt van, wel ja, kom, we gaan een liedje zingen.
2: Vrolijke, vrolijke vrienden.
0: En dan nog iemand die zegt, wel, maar ik heb nog wat marshmallows meegebracht ook.

0: Ja, ja, ze willen het voelen. En die pitbull, daar moet ook van opletten. Ja. Want als hij eraan begint...
1: Amai.
0: Er zijn ook mensen die soms zo een vleesklak kopen. En dan, nee, maar dat is effectief. Als je dan naar een optreden gaat van pitbull, dan kan je zoals pitbull zijn en dan zien die allemaal kaal.
1: Ja,
0: dat is echt een volledige community pitbull-fans. En onze Christina en Feel This Moment... En als jij wil voelen hoe het is om in de file te staan, dan kan dat op volgende plaatsen.
1: Ja, op de binnenring rond Brussel is een ideale plaats daarvoor, want daar verlies je een half uur tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E313, 25 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17, 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E19 ook nog een kwartier file tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt niet moeten...
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
9: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Slim naar Antwerpen presenteert...
12: De Wegwijzer.
11: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
13: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
11: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Ever Think of Me, Hugel en Kelani met Die Kan. En luisteraar Filip die heeft even aan mij gedacht en heeft even iets opgenomen. Wacht, ik heb het nog niet kunnen beluisteren, maar goed, even wachten. Dit komt van Filip.
1: Ja, Koen, maatje. Maar jij bent toch geen geweentje. Ja, lijkt dat hij plaatjes aankondigt.
0: Ja, zo kondig ik plaatjes aan. Ik heb een octaaf de bolle gevoel.
2: Met Miranda.
0: Ja, die zegt dat ook altijd. Kelly Rowland in de ochtend. Dit is Work.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Moduvan.
1: Gelik wie dat er wint, wie er mooie komine te zak slimmer.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: Jennifer Lopez en David Guetta. En ze kan dit ook nog steeds live. En het klinkt geweldig. Kan enkel J-Lo. Alleen dat is zo. Ja, ja. Je hebt bij andere artiesten maar het live gedeelte en dan de opname totaal
1: verschillend. Heb je het over Madonna toevallig?
0: Je moet mij nu geen woorden in de mond leggen. Excuses. Laten we snel over iets anders beginnen voor dit uit de hand loopt. Want de dag is bijna begonnen. Heel veel mensen die er zometeen gaan aan beginnen. Dat wordt toch verwacht. En bij sommige jobs is het niet altijd duidelijk hoe de dagindeling er een beetje in zit. Ja, hoe dat er allemaal uitziet. Ja. Kijk nu bijvoorbeeld naar de paus. De paus, ik zou niet kunnen zeggen wat die mens allemaal overdag moet doen.
1: Het ochtendgebed, om mee te starten, denk ik dan.
0: Het ochtendgebed.
1: Belangrijk. Ja,
0: ja. Oké, maar na het ochtendgebed. Een dutje? Een dutje. Ja, Leo, doe jij maar een dutje. Maar nu is er een heel spannend verhaal opgedoken van hoe de paus zijn dagen vult. Allee, die mens moet ook gewoon normale dingen doen.
1: Klopt, het is zo. De paus is oorspronkelijk van Amerika. Dus had hij ook een bankrekening in Amerika.
0: Yes, yes.
1: Natuurlijk, die bankrekening was gevestigd in Chicago. De paus die moest verhuizen naar...
0: Vaticaan.
1: Ja, dat Vaticaanstad.
0: Ja.
1: Dus moest paus Leo XIV bellen naar de bank van... Hey, hallo, het is hier met de paus. Zou ik even mijn bankrekening kunnen verzetten? Maar ja, goed.
0: Maar ja.
1: Dat ga je niet direct geloven, toch?
0: Ja, dat is wel... Alleen, stel nu dat de koning zou bellen naar de bank. Die is er dan zo'n beetje aan het kwaad maken van. En dan zegt die bankbediende of wat dan ook. Wie denkt wel dat je zijt? De koning. En dan Philippe. Ja.
1: Ja.
0: Maar dus de paus.
1: Ja, wel de paus. Maar het is exact zo gegaan. De bankmedewerker geloofde het echt totaal niet dat hij de paus aan de lijn had. Dus is ze een klein beetje sceptisch geweest.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja,
0: het is uiteindelijk wel in orde gekomen.
1: Ja, het is in orde gekomen.
0: We kunnen enkel gissen wat de madamke van de klantendienst dan effectief heeft gezegd. Volgens mij, het is een kleine... het is niet gefactcheckt. Dus maar volgens mij moet het zo gegaan zijn dat hij dan plots zei van...
2: Ja.
0: Het beste stuk moet toch komen?
1: Nou ja.
2: Als een beest. Wat ben je toch een...
0: Het lijkt alsof we op de voetbal zitten.
1: Dat Leo, kom.
0: Leo toch. Wat is in orde gekomen?
1: Ja, de bankrekening zit in Vaticaanstad.
0: Ah, voilà. De ochtend van Top met Timbaland. Dit is The Way I Are. Goedemorgen.

0: Hij voelt het in zijn bones. Last frequencies en in my bones. Moeten we even dit bovenhalen?
1: De afdeling klachten.
0: Ja, het is niet goed.
2: Nee.
0: Het is geen klacht voor ons. Dat is al goed nieuws, want ja, we hadden nu wat kunnen meemaken. Het is een klacht voor de paus. Binnengekomen van Arne. Arne zegt het volgende. De paus die heeft helemaal geen inkomsten en uitgaven, want alles wordt betaald voor hem. Met andere woorden, waarom heeft hij in godsnaam een bankrekening nodig? Ja, dat is waar eigenlijk.

0: Dat is je opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is
10: Top. En ik heb geen wiskundige formules nodig om te zeggen dat Bart Verlangenhoven eraan komt. Bart, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het zevende jaar in het algemeen secundair onderwijs dat jongeren helemaal onderdompelt in wetenschappen en wiskunde wint aan populariteit. Ze vinden het een soort van heroriëntering na een foute studiekeuze bijvoorbeeld. Van een volgend schooljaar bieden 15 scholen die richting aan. Sommige werken zelfs met wachtlijsten. Het is de bedoeling van die scholen om de leerlingen voor te bereiden op het examen geneeskunde of burgerlijk ingenieur aan de universiteit. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vooral voor omdat het uiteraard fiscaal aantrekkelijker is. Het aandeel elektrische bedrijfswagens verdrievoudigde op 2 jaar tijd. En vooral in Wallonië steeg het aantal zeer sterk. In Engeland, Wales en Schotland trekken miljoenen inwoners naar de stembus. De Schotten en de Welshmen die kiezen vertegenwoordigers voor hun nationale parlementen. In Engeland gaat het

0: rondom lokale verkiezingen. De resultaten kunnen bepalend zijn voor premier Keir Starmer. Die lag de afgelopen weken onder vuur door de Peter Mandelson-affaire in Groot-Brittannië. Premier Starmer stelde die zelf aan als ambassadeur in de Verenigde Staten, ondanks zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En daarop eisten verschillende Britse oppositiepartijen Starmers ontslag. Een vrij bewolkte donderdag met kans op buien, maar soms schijnt ook wel eens de zon bij 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden.
1: Dankjewel Bart, jij doet de wolken verdwijnen, want ik zag effectief het zonnetje schijnen toen hij het zei, kwam de zon erdoor, dus dankjewel Bart, en tot over een uurtje. En dat is het, nu kijken hoe het zit op de weg.
2: Ja, is er niet in geslaagd om alle files te doen verdwijnen, want richting Gent op de E40 nog steeds 20 minuten aanschuiven tussen Aalter en Drongen. Richting Antwerpen op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte op de binnenring rond Brussel 20-tal minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen.
3: Dit is Top Jeroen en Koen.
1: En het ging ook over het zevende schooljaar.
2: Ah ja.
1: Maar ik ben maar tot mijn zesde naar school geweest en niemand heeft mij ooit de keuze gehad. Maar ja.

0: ooit al eens gestopt, dacht ik. Maar ze zijn dan toch voor de muziek gegaan. Ja, zo even een periode wat minder geweest. De Swedish House Mafia en Wait So Long. En iemand die ook een jaar heeft moeten wachten, dat is Mieke. Want Mieke die beleeft een speciale dag. Het is vandaag de verjaardag van Mieke. Mieke, dat is een luisteraar. Ah. En ze heeft laten weten, ze heeft vandaag laten weten dat ze gisteren heeft beslist om vandaag een dagje verlof te nemen.
1: En dat kan zomaar.
0: Ja, wel, dat zat ik mij nu ook af te vragen. Bij heel veel bedrijven moet je dat toch 5 weken op voorhand... Jeroen, die zijn congé heeft genomen voor vandaag. Schone dag ook op een donderdag. Morgen is hij wel terug, dus het is geen verlengd weekend of zo. Oh, wat zou er aan de hand zijn? Ja. Oh. Goed, in ieder geval, hij heeft dat weken op voorhand laten weten. En Mieke, die moet een geweldige baas hebben, dat die baas heeft gezegd... Wel, het is morgen uw verjaardag. Dat is oké. Okay.
1: Het is een cadeautje. Cadeautje van de werkgever, toch?
0: In sommige bedrijven krijg je effectief... Ik heb dat ooit meegemaakt. Ik heb ooit voor een bedrijf gewerkt waar je een halve dag vakantie cadeau kreeg.
1: Een halve dag?
0: Ja, dus dan mocht je op je verjaardag zo even komen en dan zo tegen de middag... Welkom, ga maar naar huis.
1: Amai.
0: Klein detail, 2 weken later ben ik zelf niet meer moeten terugkomen. Ah. Dat is een ander verhaal. Zeg maar, nu we toch zo wat dingen aan het delen zijn. Nieuwe dag is begonnen, donderdag. En ik zou met jullie een klein gelukje willen delen. Als je zoiets besteld hebt online, dan zie je zo ook af en toe de update van wat je besteld hebt. En ik zag net binnenkomen. Hallo Koen. De bezorger komt vandaag langs. Hij is onderweg. Maar goed, ik zit nog tot 10 uur in deze studio. Dus ik ben al een beetje in paniek, want die wil die mensen kunnen ontvangen. Natuurlijk. Want anders zijn ze met dat pakje weg en dan zetten ze dat ergens anders. Je moet er dan omgaan. Dat is een heel gedoe. Dus ik hoop in ieder geval dat hij nog million miles away is. It's

0: Je weet, ik ben iemand die af en toe nadenkt, ook niet te veel. Maar als je je ogen moet ontspannen, wat is het beste om je ogen te laten ontspannen? Is dat je ogen sluiten en dus slapen? Of is dat je ogen niet bewegen en dus eigenlijk open houden? We gaan er ook geen antwoord op geven, maar laat het even bezinken. Another... En relax my eyes. Een aantal minuten geleden zei ik nog dat ik een beetje in paniek ben. Omdat ik een pakje heb besteld. En ik zei nog, ik hoop dat die een million miles away is. Omdat ik nog in de studio zit. Allee, als die mens met dat pakje en zo. Het is een heel gedoe. Ik zei dat in de slip of the tongue.
1: Ja, ik vond het mooi verwoord ook.
0: Dank je.
1: Ideale brug naar wat, welk nummer het zou komen. Ja, maar ik heb ook eventjes snel de berekening gemaakt. Million miles away. Hoe lang zou die courier dan over doen? Ja, ik hoop dat je pakketje niet zo heel dringend is, want je zou er exact zo'n 3,6 jaar nog over doen om tot bij jou te geraken. Heb je het dringend nodig, het pakketje?
0: Nee, maar nu niet dat ik zo lang ga wachten.
1: Ja, maar ja, goed. Het zijn jouw woorden, hè?
0: Nee, het is juist, ja. Dus nota aan mezelf. Denk na en... Let op wat je zegt. Daarom gaan we ook zo meteen 4 op een rij doen. En het leuke is dat jij vandaag mee mag samenstellen. Dat doen we af en toe. Het enige wat je moet doen, vandaag misschien een spraakberichtje. Dan moet ik het niet uitleggen zo meteen. Kan ik mijn stem even sparen. Dus laat het even weten.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
15: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
16: Dit is Top. We make you
17: move. De vier op een rij van...
18: Donderdag 7 mei. We hebben hem vandaag samengesteld via de topradio.be-app. Heb jij dat de afgelopen minuten kunnen doen? Hoe gaan we de dag beginnen? Wel, zometeen nieuwe muziek. Bless, die komt eraan. We hebben ook Kungs met Don't You Know. En we hebben die man, de man eigenlijk, die altijd zelf zijn naam zingt. Dus ik moet hem niet aankondigen, want die zegt altijd zelf...
19: Jason Derulo.
18: Die komt er ook aan. En we beginnen met Cyril. Die wil een liedje zingen over de liefde.

0: niet, dit begin je spontaan mee te zingen. Allemaal, ja. Let me take you dancing. Het zal dan toch de zittende dans zijn. Als je onderweg bent en dus stilstaat op dit ogenblik, want het is iets over 9:30, eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven.
1: Ja, nog twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313, 20 minuten extra tussen Masshoven en Wommelgem. En tot slot ook op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Expo en Machelen.
0: 1 minuut geduld, Calvin Harris en Clementine Douglas.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: het donderdagochtendgebed hebben we al gehad met Calvin Harris en Clementine Douglas. Dat was Blessings. En dit zou het momentje kunnen zijn dat jij even buiten kijkt. En als je buiten kijkt, kan je dan het gevoel hebben van...
1: Oké, 0-1.
0: Nee. Oké, het was een andere die ik nodig had. Wacht, hè. Ik denk dat het dit was.
2: Oké, goed. Vandaag wordt toch al een beetje beter in vergelijking met gisteren. Er komen heel voorzichtig enkele zonnige momenten tevoorschijn. Al is het vooral in het centrum, opnieuw in Wallonië, in de Ardennenprovincie, Limburg, toch vaak grijs met nog kans op een bui. Maar het is een buitje, want grote neerslaghoeveelheden worden er zeker niet verwacht. Maar wat toch opnieuw opvalt. Het is fris. Te fris voor deze periode van het jaar. Het wordt vanmiddag hooguit 15 graden.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: In stilte is er ook iemand de hele tijd jij aan het zeggen, denk ik. Of het is een schaap, geen idee. Robin Schulz was dat, en Embers. En ik ben er even het scenario aan het bijhalen. Het is een schaap, hè? Ja, het is een schaap. We moeten dit nog doen.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Vandaag toch ook eens bekijken. Het is 7 mei en vandaag staat hij overal in de kranten. Heeft net niet met zijn ploeg de finale gehaald in de Champions League, maar toch op de halve finale gestrand. Vincent Kompany, dat is op zich ook wel iets voor in de geschiedenisboeken. Maar hij stond er vandaag in, want 22 jaar geleden, het is toch 22 jaar geleden?
2: Ja, 2004.
0: Ja, dan won hij de ebbenhouten schoen. Ja. Hebben ze onlangs ook nog eens aan iemand weggegeven. Dat is meestal de beste speler enkel in de Jupiler Pro League?
2: Ja, van die Afrikaanse roots heeft. Dus in 2004 was dat Vincent Kompany, die dan als beste was.
0: Voilà, vandaag kan hij daaraan terugdenken. Moet een mooi momentje zijn. En dan willen we vandaag ook een muzikaal stukje erbij halen in de boeiende geschiedenis. We gaan 202 jaar in de tijd. Dan komen we uit in 1824, ja. Juist. Ja, exact. 1824.
2: Dat is
0: mooi, gewoon, ja. Ja, losse pols. Dan komen we uit bij Ludwig van Beethoven. Want dit is dan het moment in dus 1824, ja, dat hij met deze hit kwam opzetten. Heeft het ook de hitlijsten gehaald, de 9e symfonie?
2: Zeker en vast. Wat gek was, hij heeft het gecomponeerd, of toch gedirigeerd,
0: ja?
2: Terwijl hij volledig doof was. Dus die hoorde zelf niet wat er aan het spelen was op dat moment.
0: Ik heb altijd gedacht dat hij pas doof is geworden nadat hij muziek had gemaakt. Nee. Dus, maar dat is inderdaad heel zot, dat hij zo een kunstwerkje kan maken, die ze dan ook eigenlijk een beetje gestolen hebben. Allee, gestolen.
2: Nee, ja.
0: Europa die heeft dat ook gebruikt, ja, dan toch...
2: Het is een volkslied van Europa.
0: Ja?
2: Ja, allee, de finale van het nummer.
0: Het Egeum. Ja. Wel de finale, ja, zo door. Ja, ik snap het wel. Ik moet wel toegeven, ik ben nooit echt helemaal fan geweest van de Ludwig. Ik vond dat altijd een beetje te commercieel.
2: Okay.
0: Ik was meer fan van de Antonio.
2: Ah, de Antonio.
0: Niet van de familie Bakkel, ja. Wel Antonio Vivaldi.
2: Ah, oké, ja.
0: Antonio.
2: Die heeft ook goede platen gemaakt, hè.
0: Ah, heb je ook een stukje?
2: Ja, wacht. Deze.
0: Ah ja, dat. Oh. Ja. Maar ik heb toch iets anders gevonden wat we gaan spelen. Dit is D-Note en Shed My Skin. Goedemorgen.

0: ze blijft gaan, Cecile. Dat is de dame die aan het zingen is, Cecile. DJ Fresh, ik heb die ooit nog in de studio gehad.
1: Echt?
0: Nu moet je weten, dat interview was in het Engels.
1: Ah,
0: dus
1: dat gaat...
0: Wat ga je nu zeggen?
1: Hey, ik vroeg me af of je iets van begrepen hebt van wat hij allemaal zei.
0: Ik moet zeggen, er zijn gelukkig geen opnames van. Maar gelukkig is er wel een opname van de nieuwe track van Milk Inc. Die Bora gaat die spelen.
2: Ja, ja, ik heb hem klaarstaan in de playlist.
0: Hoe heet het nummer?
2: Medicine.
0: Zometeen bij Thibaut. Tot morgen.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dit is Top.
4: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Een goedemorgen, Bart.
5: Een goedemorgen. Bij Total Energies in de haven van Antwerpen willen de vakbonden een week lang staken na het mislukken van het sociaal overleg met de directie. Twee partijen vonden gisteren geen compromis rond de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Een groot deel van de werknemers wil een deel van de bijna 4 miljard euro winst die Total Energies maakte de voorbije 4 maanden, dankzij de hoge olieprijzen door de oorlog tussen Iran en de VS. Maar de directie in Antwerpen zegt dat ze daarvoor geen mandaat krijgt van de hoofdzetel in Parijs en daarom dreigen de vakbonden met een staking. De anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren AWEL kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen, iets meer dan 12.000 om precies te zijn. Komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten en ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw meer vrijwilligers aanwerven dit jaar, want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft. Zowel via telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag, waardoor kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen en veel angst en spanningen ervaren. Sinds dit jaar is dat wel onderdeel van Kazoo, dat is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. En in Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. In Schotland en Wales kiezen de inwoners voor vertegenwoordigers in hun nationale parlementen. In Engeland gaat het om lokale verkiezingen. Peilingen voorspellen een historische nederlaag voor de Labour-partij van premier Starmer. Die krijgt oprecht stevige concurrentie van de anti-immigratiepartij Reform UK van Brexit-figuur Nigel Farage en op links door de Groenen. Stembureaus in Groot-Brittannië sluiten vanavond om 11 uur onze tijd. Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig. In de namiddag kan ze buien en onweer bij 21 graden zondag.
4: Er zijn ook 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 50 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34, daar is een ongeval gebeurd tussen Oelegem en Ranst. Daar verlies je 21 minuten. En tot slot nog op de Brusselse Binnenring, 14 minuten verlies tussen Expo en Grimbergen.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Met zometeen, je gelooft het nooit, Elvis Presley. Jawel, hij komt eraan na Milky en Mel Grapp. Just the way you are.

Hallo, hallo. Goedemorgen. Donderdag 6 mei vandaag. Binnen 6 dagen is mijn broer jarig. Hij wordt dan 21 jaar. Maar ik heb nog een probleem. Ik heb nog geen cadeau voor hem gevonden. Dus ik heb een beetje jouw hulp nodig deze voormiddag. Mijn kleine broer is sportief. Enfin, dat zegt hij toch altijd. Hij voetbalt graag. En dit weekend neemt hij deel aan de Coastwalk. Dus ja, misschien moet ik hem toch gaan geloven dat hij sportief is. Verder is het ook een gamer op de PlayStation. En elk jaar geef ik zo een voetbaltruitje cadeau. Maar ja, na een bepaalde tijd wordt dat ook een beetje saai. Hè? Dat is altijd hetzelfde. Ook heel voorspelbaar na een tijd. Dus ik heb helemaal geen idee wat ik hem moet geven. Jouw suggesties zijn dus welkom via de Top Radio BE-app. En in de tussentijd verzorg ik hier de muziek op top. Met zometeen Reggie na deze David Guetta met Players.

0: Ik ben nog op zoek naar een cadeau voor mijn broer, want die is jarig volgende week. Jimmy die stuurt in de Top Radio B-app, je zou hem een PlayStation-abonnement kunnen kopen. Dat is voor 1 jaar online gamen, beschikbaar in 3 verschillende categorieën. Ja, hij is een gamer, hè, mijn broer, dus ik vind het wel een goed idee. Sophie uit Leuven die stuurt sport plus gamen, hoor ik. Misschien een fitness tracker of een smartwatch kopen, dan kan hij eindelijk bewijzen of hij echt sportief is. Ja, vind ik een goed idee. Een paar goede suggesties, bedankt daarvoor. Ik ga er eens over nadenken.
1: Dit is Top.
0: Misschien dat ik het wel eens moet vragen aan de Queen of the Shopping Scene. Die komt elke donderdagochtend langs bij Jeroen en Koen. En deze ochtend had ze ook weer een nieuwe shoppingtip. Zometeen hoor je welke dat was.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Medi-market.
6: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
14: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Elke donderdagochtend hangen Jeroen en Koen aan de lijn met de Queen. Ja, niet de echte Queen natuurlijk, wel met de Queen of the Shopping Scene. En zij geeft dan elke week een shoppingtip. Zoiets wat ineens in promo staat of zo. En deze ochtend ging het over foto's.
1: We gaan bij bol.com shoppen vandaag, want daar heb je de Agodeo Mini Printer. Die sluit je gewoon aan op je smartphone. En de foto's die echt ertoe doen, die kan je onmiddellijk afprinten en bijhouden of ophangen of weet ik veel wat geven aan degene die je dierbaar is.
0: Ja, mijn vriendin is ook zo iemand, hè. Wij hebben thuis een fotowall met al onze foto's fysiek op afgedrukt. Dus misschien wel een leuk ideetje voor een volgend cadeau of zo. Of misschien moet ik het ook gewoon nu kopen. Want ja, het staat toch in korting, niet?

0: half elf. Zometeen krijg je deze van mij. Maar dan wel in de versie van Bibi Rexha. Eerst zijn er nog drie plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Drie kwartier aanschuiven tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 20 minuten bijtellen tussen Oelegem en Ranst. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten verlies tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd.
3: Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
5: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you shine.
10: Vintro. Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
11: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.

Becky Hill zit deze week in onze Hit of Shit en ze doet het voorlopig niet slecht, maar ook niet echt fantastisch of zo. Met haar nieuwe Hands on Me. Misschien is het wel omdat het een solo track is. Ja, normaal werd ze altijd samen met een bekende DJ, zoals Alesso bijvoorbeeld. Maar ja, nu gaat ze dus de solo tour op met haar Hands on Me. En jij mag me laten weten wat je ervan vindt. En dat mag je doen aan de hand van een simpele Hit of Shit door te sturen via de Top Radio BE-app. Voor deze Hands on Me van Becky Hill.

0: doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
7: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
8: Hey professional,
9: ja?
8: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks hè mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Weekend.
1: Ik had jouw mening nodig voor de nieuwste van Becky Hill voor deze Hands on Me. André die vindt het een shitplaats. Pascal die is dan weer fan. Voor mij een dikke hit, stuurt ze. Ook Robin is fan. De nieuwe Becky Hill die mag wel meer gespeeld worden. Ik vind het echt een goed en aangenaam nummer. Sissy die vindt het dan weer een shit. Doe ze maar in jullie beatblender. Spijtig is ze niet gaan samenwerken met een DJ. Het ging veel beter zijn. Alhoewel, voor die beatblender, Sissy, ik zal het doorgeven aan Bram. Hij kan er misschien wel iets mee doen. Het blijft een moeilijke hoor, deze Becky Hill. En ik ga het ook zo moeten doorgeven aan Brian, want morgen hoor je haar nog één keer bij Brian. En dan valt het eindoordeel bij Bart-Jan tijdens onze Top Hit 40. Voorlopig dus een 50.

De Noorse DJ Kygo, die komt met nieuwe muziek. Het zal nog niet voor morgen zijn op New Music Friday, maar wel waarschijnlijk voor volgende week. En het is een specialeke, want hij heeft een nieuwe track gemaakt met de zanger, luister goed, van dit nummer.

Brother. Dan Timinski noemt deze zanger. En Kygo is ermee de studio ingedoken. Zijn nieuwste nummer gaat Heaven heten. En het gaat een soort van eerbetoon worden aan deze Avicii. Maar dat is dus waarschijnlijk voor de komende weken. Nu hoor je Kygo nog eens samen met Khaled en Griffin natuurlijk. Wauw. Dit is...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Stop!
4: Onze gevangenissen zitten bomvol. Bart weet er alles over. Goedemorgen, Bart.
5: Goedemorgen. Er zitten al maar meer mensen in onze gevangenissen. Ook al daalde het aantal enkelbanden vorig jaar sterk. Vooral dan in Limburg. Ruim 13.700 gedetineerden zitten er opgesloten. Terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. En er slapen nu al 785 gevangenen op de grond. Een nieuw dieptepunt. Per 100.000 inwoners stelt ons land 116 gedetineerden. Het Europees gemiddelde ligt op 105. En Nederland en Duitsland doen veel beter met respectievelijk 54 en 71 gevangenen per 100.000 inwoners. Rechters spraken ook minder werkstraffen en boetes uit. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 cent is dat sinds maart. Stijgen, zoals we weten, de brandstofprijzen fors. 4 weken geleden betaal je voor een liter diesel nog aan de pomp maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro, het hoogste peil in jaren. En de anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren, AWEL, kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen. Iets meer dan 12.000 om precies te zijn. Komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten en ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw weer vrijwilligers aanwerven dit jaar, want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft. Zowel via de telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag, waardoor jongeren en kinderen zich niet altijd goed in hun vel voelen en veel angst en spanning ervaren. Ook vanmiddag afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig, in de namiddag kan ze buien en onweer bij 21 graden.
4: Er zijn er 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een kwartier extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 13 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot nog op de E3. 13, 11 minuten extra tussen Herentals-West en Ranst.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: We gaan nu 4 minuten schreeuwen en roepen. En dat doen we samen met Britney Spears en Will.i.am. Dit is Scream and Shout.

0: heel leuk nieuws voor jou. Want zoals je misschien wel gehoord hebt, heeft Milkink vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Madison. En ik heb hier zo net een mailtje gehad met het volledige nummer. En ik mag hem zo meteen voor je draaien.
1: Dit is top!
0: Eerst nog Ello Black en Sam Veld met Hey Sun.

0: Tijd voor nieuwe muziek op Top. Meestal brengen artiesten nieuwe muziek uit op vrijdag. Maar je kent Milk Inc, hè? Die durven al eens speciaal doen. En die hebben dus vandaag op donderdag nieuwe muziek uitgebracht. Het nieuwe nummer heet Medicine. En ja, het gaat over het feit dat muziek het medicijn is tegen zowat alles. Je gaat zo een mix van alle stijlen terug horen in de song. Reggie zelf die is blijkbaar 26 jaar lang op zoek gegaan naar de perfecte sound voor deze nieuwe track. Dus zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Je mag mij altijd eens jouw mening laten weten.
1: Dit is Top.
0: Hier komt-ie, de nieuwste van Milk Inc, Medicine.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Zometeen komen de mannen van Swedish House Mafia langs. Eerst nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 een kwartier verlies tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland 13 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Neem de Top Radio BE-app er maar bij. Daily Dilemma. Het is weer die tijd van de dag waar ik weer een nieuw dilemma voor jou heb klaarstaan. En ik zei het gisteren al, ik heb deze week moeilijke ochtenden achter de rug. En wat mij dan helpt 's ochtends om zo wakker te worden, is een goede warme douche. Ik kan niet functioneren als ik 's ochtends niet gedoucht heb. Maar je hebt ook mensen die dat helemaal niet begrijpen, die alleen maar 's avonds douchen. Dus het dilemma is heel simpel. Ben jij een ochtend- of een avonddoucher? Jouw mening is welkom via de Top Radio B-app en zet er mij ook bij waarom. Heel simpel dus, ochtend- of avonddoucher. Dat moet ik nu weten. We stagger.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel, ben je dus een vloer geleid, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makere in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
0: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Kom eens hier weg.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
6: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Oh, zwaansnanny.
7: Jawel, er staan er niet meer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester.
7: Zwaansnanny, hè.
9: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
10: Balje
9: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
10: Abdij
9: glimlachte ze terug. En een week later aan
10: Buil
9: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
10: ULB.
9: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
10: Aan Marie-José.
9: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Tickets

0: Ben jij een ochtend- of een avonddoucher? Dat mocht jij eens laten weten via de Top Radio BE.
1: Daily Dilemma.
0: Vanessa die stuurt ochtenddoucher, lekker fris starten aan de dag. Maarten die is ook een ochtenddoucher en die doet dat in de ochtend om wakker te worden. En dat klopt ook, hè, Maarten. Ik heb het snel eens opgezocht. Het is wetenschappelijk bewezen dat het helpt bij het wakker worden in ochtenddouchen. Gianni die heeft een boodschap voor de mensen in de bouw. Die stuurt avonddoucher, want ik zit in de bouw. En iedereen die in de bouw zit en 's morgens doucht, dat is een vuil bazeke. Finn volgt daarin, want die doucht ook in de avond. Want na een hele dag op de bouw zweten en stof eten, wil ik proper in mijn bed kunnen kruipen. Indra dan, die zegt sowieso beide, lekker fris aan de dag beginnen en lekker proper in beddeken kruipen. Heerlijk. Als ik het zo optel vandaag, ja, dan zijn er toch iets meer avonddouchers onder ons. En als ik douche, dan doe je dat altijd met muziek. Lekker meezingen op de Top Tune of the Week bijvoorbeeld.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: We make you move.

0: Your husband is coming.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Top!
6: Zometeen niet zwansen, maar dansen. Eerst nog de topheadlines. En die krijg je van Bart. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. We bellen en mailen veel vaker naar de overheidsdienst Economie om fraude, misleiding en onveilige producten te melden. Een explosie aan dubieuze verkopers probeerde ons vorig jaar abonnementen aan te smeren via webwinkels bijvoorbeeld en ongewenste telefoontjes. Overheidsdienst Economie zag het aantal frauduleuze online abonnementen verzesvoudigen. Mensen denken vaak dat ze één keer iets kopen, maar in werkelijkheid zitten ze dan vast voor maanden. En meestal gaat het om buitenlandse bedrijven. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garantie en de klantenservice na verkoop, vooral met elektronische apparaten, speelpleinen, cosmetica en speelgoed. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 eurocent. Sinds maart stijgen die brandstofprijzen fors, zoals we weten. 4 weken geleden betaal je voor een liter diesel aan de pomp nog maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro, het hoogste peil in jaren. En een Nederlandse stewardess van de luchtvaartmaatschappij KLM ligt in het ziekenhuis omdat ze mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De vrouw kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later stierf aan dat Hanta-virus. Ze stapte op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam, maar de bemanning nam de vrouw uiteindelijk toch niet mee omdat ze te ziek was. De Nederlandse stewardess sukkelt met milde klachten en ligt in isolatie in een Amsterdam ziekenhuis, waar dokters haar gaan testen op dat Hanta-virus. Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook soms buien deze namiddag, maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig, in de namiddag kans op buien en onweer bij 21 graden.
5: Dit is Top! Jouw lunch gaat goed vooruit.

0: dessert.
1: Zimo.
0: Ook een huis zoeken met de Zimo app.
1: Zimo.
0: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
1: Zimo.
0: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is erop gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
9: Altijd als we in de gamma zijn!
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
9: Oh my god!
7: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf!
9: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
9: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
16: Amai, dat wordt vlammen.
15: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
17: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
19: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Medi-Market.
6: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
15: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
17: Ja, ik weet het.
15: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
17: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
15: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
17: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van
17: ja maar ja naar ja.
3: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Schatje?
4: Ja?
3: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan?
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè?
3: Ik zeg het.
4: Kom eens, heren,
3: wacht. Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen, zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hé? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Kom eens, heren, wacht.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
7: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makere in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
10: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
11: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
13: Hey professional,
6: ja?
13: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals, Geelseweg 9A.
14: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
15: Bozar.
14: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
15: Als een koning op zijn troon.
14: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
15: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
14: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
16: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
18: Dat wilde niet missen.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is Stop!
10: Het is 1 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drug, dat schrijft het Nieuwsblad. Vorig jaar hadden zo'n 175.000 mensen een voorschrift. In 2014 waren dat nog 20.000 patiënten. Volgens de federale politie misbruiken al maar meer mensen het medicijn als goedkoop roesmiddel, want het werkt rustgevend en spierverslappend. Eerder deze week nam de politie bij een huiszoeking in Antwerpen meer dan 2600 pillen in beslag. Drie dealers werden opgepakt. We bellen en mailen veel vaker naar de overheidsdienst Economie om fraude, misleiding en onveilige producten te melden. Een explosie aan dubieuze verkopers probeerde ons vorig jaar abonnementen aan te smeren via webwinkels en ongewenste telefoontjes. De overheidsdienst Economie zag het aantal fraudeleuze online abonnementen verzesvoudigen. Mensen denken vaak dat ze één keer iets kopen, maar in werkelijkheid zitten ze dan vast voor maanden. En meestal gaat het om buitenlandse bedrijven. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garantie en de klantenservice na verkoop. Vooral met elektronische apparaten, speelpleinen, cosmetica en speelgoed. En het was afgelopen nacht erg onrustig in de Franse hoofdstad Parijs na de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en het Duitse Bayern München. Er braken rellen uit tussen de Franse supporters en de politie. 127 mensen werden opgepakt. Er vielen ook meer dan 11 gewonden. PSG speelt de finale tegen Arsenal op 30 mei. De Franse politie vreest dat het ook dan ernstig uit de hand kan lopen. Want vorig jaar stierven nog 2 supporters bij rellen. De politie wil dat nu absoluut vermijden en waarschuwt dat ze streng zullen optreden. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. En het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.
10: Het gaat trager op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 20 minuten.
9: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
10: Je zou het daarbuiten niet zeggen, maar er hangen Ibiza-vibes in de lucht. Na Kamrad hoor je Café Del Mar. Goedemiddag.

It's that time of the year. We zijn begin mei en dan openen alle grote clubs in Ibiza voor het seizoen. Waar weer heel veel aandacht zal gaan naar Universe. De grootste, de strafste, de mooiste, de beste. Volgens David Guetta dan toch. En hij kan het wel een beetje weten natuurlijk. Vanmiddag zometeen de spinback. Keren wij terug naar de eerste week van 2001. En jij mag kiezen tussen twee hits die toen heel populair waren. Je doet dat straks via de Topradio BE

Vandaag op deze donderdag keren wij even terug naar de eerste week van mei 2001, toen een grote brand uitbrak in het attractiepark Phantasialand in Duitsland. De Grand Canyon werd daar toen vernietigd. Enfin, de Grand Canyon in Duitsland daar, in het Phantasialand, niet de echte natuurlijk. Phantasialand, die trouwens bezocht wordt door heel veel Belgen ook. Zeker als je richting het noorden in ons land woont, dan is dat allemaal niet zo ver meer natuurlijk. In de hitlijsten kon je luisteren naar dit. Het was een heel vies liedje van Little Kim en Cisco. How Many Licks heette dat. Er bestond toen een vuile versie en een minder vuile versie. Maar het was een hit in de eerste week van mei 2001. Als je deze wilt terughoren zo meteen bij Top, stuur je A via de Topradio BE-app. Of we gaan voor dit. Gigi D'Agostino scoorde misschien wel zijn allergrootste toen in die eerste week van mei 2001. Gigi D'Agostino met La Passion is B. A voor Little Kim, B voor Gigi D'Agostino. Je stuurt het via de Topradio BE-app. Ik draai de winnaar binnen 10 minuten.

0: Yes!
1: Pompie!
2: Ik voel me de max!
0: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
2: Zit in uw potten Gamma Superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
0: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
16: Mijn haren omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
16: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.
18: Dit is Top. We make a move.
19: Ooh, yeah. You know. I want your money.

0: Spinback. En het wordt alleen maar dirtier en ik kan er niks aan doen, want jullie hebben beslist. We keerden er net in de Spinback terug naar de eerste week van mei 2001. En je kon kiezen tussen Little Kim en Cisco met How Many Licks of La Passion van Gigi D'Agostino. Ik moet zeggen, die Little Kim die haalt het met ongeveer 56% van de stemmen. Maar dan komen er bijvoorbeeld berichten binnen van Nim. Die stuurt A, natuurlijk Little Kim. Ze staat nog steeds op mijn boodschappenlijstje naast de slagroom en de doos met chocolaatjes.
1: Oh, wie is vettig.
0: Dat is een vertaling uit dat liedje. Dat is in het Engels, komt dat voor in dat liedje, ik weet het. Het is, jullie zijn gewoon vuile honden vandaag. Vind ik wel. Je krijgt van mij de dirty version. Als je erom vraagt, krijg je het ook van How Many Licks.
2: Hola.

0: ik niet. Jullie hebben hem gekozen. Even duidelijk stellen dan. Het was een grote hit in die eerste week van mei 2001. En hij kreeg de voorkeur tenminste op die van Gigi D'Agostino. Ik heb er een klein beetje rode oortjes van, maar die worden gelukkig bedekt door mijn hoofdtelefoon natuurlijk. Dat heb jij niet. Zometeen hebben wij het over artiesten die in Amerika meerdere concerten moeten annuleren. Sommige tours worden zelfs gewoon geschrapt. En daar is een reden voor.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

In Amerika worden meer en meer concerten geannuleerd. Zelfs volledige tours worden geschrapt. En dat is geen toeval meer. Het gebeurt te vaak. Het gaat dan om namen als Meghan Trainor, Zayn Malik van One Direction geweest, Post Malone, maar ook Pussycat Dolls. En zelfs Harry Styles heeft het in Amerika moeilijk om concerttickets te verkopen. En dan denk je, hoe komt dat? Nu, ik denk, het is een economisch verschijnsel en dat lees je ook. De rek is op. Weet je, je kan rekken, je kan stretchen. Afgelopen jaren zijn de ticketprijzen blijvend gestegen. Die zitten in Amerika nu gemiddeld op 150 à 200 euro, dollar, sorry, voor een ticket. Dat is een stuk meer dan het bij ons is. En de rek is op. De mensen hebben gewoon het geld niet meer. Er wordt eigenlijk nu een keuze gemaakt. Dus vroeger deden ze misschien 3 concerten. Gaan ze nu 1 concert van de 3 doen. En daar ligt het volgens een pak economen. Is benieuwd of zich dat gaat ook doorzetten bij ons op de Europese markt. Ik hoop van niet, want het zou jammer zijn mochten we die concerten niet meer hebben.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moed van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Modu van.
5: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.

Morgen is het alweer vrijdag, is er een nieuwe Top Hit 40, maar ook een nieuwe DJ Battle halve finale. Want we gaan van 6 finalisten naar 3. Ook morgen komen er weer 2 tegenover elkaar te staan hier in de studio bij Wouter. Ik vertel jou zo meteen wie...

Morgen is het vrijdag en dan gaat de Top DJ Battle terug. Verder, je weet, één jongen, beginnende DJ, mag op Tomorrowland draaien als je de Top DJ Battle wint. En je wordt automatisch ook een jaar lang topradio DJ. Je krijgt kansen en mogelijkheden natuurlijk. Morgen voor de laatste keer staan er twee tegenover elkaar. Morgenavond na 4 uur bij Wouter de Vries is dat. Het is Mayday, dat is een vrouw. Ze woont in Geraardsbergen, houdt van hardhouse en trance en zal tegenover Maze staan, geschreven met een Z achteraan. Hij is een kerel, komt uit de Senderlo Ham en houdt ook wel van hardhouse en van trance. Dus de stijlen die zijn al een beetje in dezelfde richting, met andere woorden. Je gaat op die manier net iets makkelijker een onderscheid kunnen maken voor wie je gaat stemmen, want jouw stem bepaalt mee wie er naar de grote finale gaat. Met 3 en dus mogelijk 2 van de 3 zijn dan mogelijk vrouwen in de finale. Dat wordt extra spannend, geef toe.

have to put up with the drama no more.

0: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Stop!
6: De UGent toont zijn tanden tegen de pro-Palestijnse betogers. Het is 2 uur, Vrouwtje heeft nieuws.
7: Goedemiddag. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen er nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. En de acties verstoren ook de lessen. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10 uur, kan de UGent ze door een rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. De Economische Inspectie heeft vorig jaar ruim 340.000 namaakproducten in beslag genomen. Goed voor meer dan 8 miljoen euro. Opvallend, in maar liefst 7 op de 10 gevallen ging het om speelgoed en niet om luxegoederen zoals horloges of handtassen. Dat is zorgwekkend, zegt de federale overheidsdienst Economie, want namaakspeelgoed voldoet vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen. En daarmee is er een groter risico op verstikking of giftige stoffen. De Nederlandse rapper Ali B. is in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Dat is een zwaardere straf dan zijn eerste proces. Toen kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd heeft ontkend. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat heeft intussen laten weten dat hij in cassatieberoep gaat. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. En het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.
6: Ik heb 1 lange file die staat op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift daar op dit moment een kwartier aan.
5: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
6: Er zijn 2 filmtickets te winnen in Raad de Plaat. Daar gaan we zo meteen voor spelen. Eerst Haven en Caitlin Aragon. Dit is I Run.

Plaat voor 2 filmtickets. Film naar keuze bij Kinepolis als je mij de titel of artiest kan geven als ik de opgave laat horen zometeen. Nu, ik ben een beetje braaf geweest vandaag, dus het is een vrij makkelijke opgave. Ik heb alleen de stem eraf gehaald, dus deze keer vrij herkenbaar. Het is voor straks, dus haal alvast je smartphone boven. Zet daar de Top Radio app op als die daar nog niet op staat, want die heb je nodig om mij het antwoord door te sturen. Eerst

0: De plaat.
1: Oké, zet de radio een beetje harder, dan hoor jij de opgave beter. Als je mij de titel of artiest kan geven, krijg je van mij 2 filmtickets. Het is de 5e vandaag die die tickets krijgt. Ik heb er alleen de zang van afgehaald. Verder weet je, het is een gigantisch grote danshit geweest. En met de titel of artiest ben ik dus al tevreden. Kort stukje, spits je oren, wie is dit? Daarmee moet je stellen. Via de topradio.be stuur je mij het antwoord. Hoop dat jij de 5e bent en 2 filmtickets komen jouw richting uit. En nu Jesse, look at me.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
9: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een meld.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar 4.

0: weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Love to see you shine.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Raad de plaat.
1: Het moet niet altijd moeilijk zijn. Vandaag was de opgave makkelijk. Dat merk ik aan de hoeveelheid juiste antwoorden die zijn binnengekomen. Dit was hem nog eens. Het was heel kort, maar denk ik wel heel herkenbaar. Daarmee moest je het stellen. Toch was Joris bijvoorbeeld fout. Die stuurde Faithless door. Is het niet? En ook Tiësto is een fout antwoord, dat kreeg ik van Dylan. Maar er waren, zoals ik zei, heel veel juiste antwoorden. Maar de vijfde, dat was voor Tamara uit Duffel. Tamara, wie was het wel?
2: Het is Gibbla uit Duffel en het was Sash.
1: Tuurlijk wel. Goed, Deborah. Helemaal goed. Ik ga jou die twee filmtickets opsturen. Zeg, jullie gaan binnenkort met de motor gaan rijden, maar er ontbreekt nog iets. Hè? Wat moet jij nog kopen?
2: Ja, ik moet nog een helm kopen. Een vrij belangrijk onderdeel, toch wel, voordat we met de motor kunnen gaan rijden.
1: En jij gaat bijzitten of achterop zitten of rij je zelf?
2: Nee, ik ga achterop zitten met de vriend.
1: Ja. Okay, en moet alles dan ook zo in kleur zijn? Ik bedoel, is dat dan hetzelfde kleur van de motorfiets of van je vest? Of maakt dat niet zoveel uit voor jou?
2: Mijn vriend heeft alles nogal assortie per motor. Bij mij, ik ben daar niet zo freaky in. Ik ga gewoon een helm kiezen dat ik zelf mooi vind.
1: Ja, die moet ook goed zitten. Ik denk dat die vooral moet goed zitten. Mooi is ook oké, maar als die niet goed zit, dan is dat helemaal vervelend. Heel goed.
2: De combinatie van de twee, ja.
1: Ga dan eens met de motor naar de film. Dat kan je nu doen, want die tickets die zijn onderweg. Fijne middag nog. Bye-bye.
2: Oké, dankjewel. Top. We make you move. Top. Mesdames, messieurs, le disjockey

0: Morgenmiddag tussen 1 en 4 is er de tophit 40. Dan spelen we geen rondje ratenplaat, maar maandag terug wel opnieuw voor 2 filmtickets. Prins Laurent die gaat volgens mij behoorlijk jaloers zijn op prinses Delphine. Waarom vertel ik zo? Op de R1 richting Nederland aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Momenteel verlies je daar 25 minuten.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
6: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
5: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
12: Chin chin.
11: Want onze champagne

heb een vermoeden dat prins Laurent een beetje jaloers gaat zijn op prinses Delphine. Ik leg het even uit, het gaat deze keer niet echt om geld, eerlijk gezegd, alhoewel een klein beetje misschien wel. Prinses Delphine die duikt nu op in een reclame voor hondenvoer. Voor het Kortrijkse Edgar en Cooper gaat ze reclame maken. Net nu dat je ook weet dat natuurlijk prins Laurent een heel grote hondenliefhebber is en daar in het verleden ook al voor is opgekomen, ook voor dierenasielen en zo heeft hij zich ingezet. Nu, het verschil is natuurlijk, hij mag eigenlijk geen geld verdienen omdat hij dat al gewoon gratis krijgt. Die krijgt van ons bijna ongeveer 400.000 euro per jaar, met als voorwaarde dat hij er dan niks meer mag bijverdienen. Kijk, met 400.000 euro bijna per jaar kan je ook al een eindje komen natuurlijk. Bij prinses Delphine is dat niet zo, want zij krijgt bij mijn weten geen dotatie, dus die moet wel en mag wel zelf geld verdienen, vandaar misschien. Het is ook voor het goede doel een klein stukje dat ze doet.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een kikkie in voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren, wacht.
2: Ja.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè.
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
2: We gaan toch een monkeen voor onze nieuwe vloer, hé? Birevan.
3: Ah, Birevan.
2: Ja.
3: Kom eens eens heren, wacht.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
8: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
9: geen zorgen.
8: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
11: Op Facebook Deva International.
12: Hey professional,
5: ja?
12: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9.
13: Yo gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten. Campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.

Vorige week op 6 in de Top Hit 40. Morgen vrijdag stel ik jou de nieuwe 40 meest gedraaide songs voor bij Top. Dus benieuwd wat die Embers daar gaat doen van die Robin Schulz. Vorige week stond trouwens ook op 1 de Bausa met Magnetic. Eens kijken of ze daar een tweede week kunnen van maken of niet. Morgenmiddag tussen 1 en 4, dan weet jij meer.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur en Fraukje Kalion heeft nieuws over de spitsstroken. Hey Fraukje, vertel eens.
7: Goedenamiddag. Vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams Verkeerscentrum past de openingsuren voor de meeste spitsstroken aan, omdat de huidige openingstijden niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. En niet als er een rood kruis boven hangt, want dan geldt het als pechstrook. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst. Daar kan je op de spitsstrook rijden tussen 6:30 ochtends en 8:00 avonds. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10:00, kan de UGent ze door een rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. In Gent is een Bulgaarse man van 50 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hij was bezig met afbraakwerken aan een huis toen een muur plots instortte en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie en welzijnsinspectie gaan na of de arbeiders alle veiligheidsvoorschriften hebben gevolgd. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is wel vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.
6: Het is vooral vervelend op de R1 richting Nederland naar Antwerpen-Borgerhout, met andere woorden. 21 minuten is het daar aanschuiven. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20 minuten.
5: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
6: Met zometeen Mason en Princess Superstar die Exceder nog eens brengen. Perfect. Eerst Kato en John. Turn the lights off.

veel te veel bewegen, daar word je moe van. Dan ga je eens weten wat mij betreft. Mason en Princess Superstar bij Top. Dit weekend voorspellen ze weer temperaturen boven de 20 graden. Ik vind het op zich niet erg als het zoals vandaag een beetje tegenvalt, dat weer. Iedereen is toch aan het werk of naar school. Als het in het weekend maar goed is. Ik maak nu al mijn plannen en het weekend is dichterbij dan je denkt. Want morgen is het al vrijdag.

Ja, ja, you're a good girl. Je weet, brave meisjes gaan naar de hemel. Stoute meisjes, die komen overal natuurlijk. 3:15, jij luistert op. Zometeen een vergeet mij beatje. Een song die je al lang niet meer hebt gehoord. En het is vandaag eentje van de Basement Jacks. Dat kan ik jou nu al meegeven.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
11: Love to see you shine.
12: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
13: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
12: Dus we groeien.
13: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
12: Dan is dit jouw moment.
13: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt van de Basement Jacks uit 2001. En nee, het is niet Romeo. Het was een grote hit voor hen, want als je Basement Jacks zegt, denk jij misschien aan dat liedje of aan deze Red Alert. Ook die is het niet, maar ze hadden nog een derde hitje wat een stuk edgier was, een beetje agressiever ook en heel typisch Engels. Het gaat over Where's Your Head At?
0: Een vergeet

0: Het is TK Russell. Can't be a goodbye. Het is een Belg, zo klinkt hij niet. Klinkt vrij internationaal. Ik woont gewoon in Kortrijk. En is bekend geworden door The Voice Belgique. Hou maar in de gaten, zou wel eens een hitje kunnen zijn. Het is een van de nieuwe songs die we draaien hier bij Top. Zometeen rechtstreeks uit de Top Hit 40. Top 10 Bebe Rexha met New Religion. En Paul Johnson komt er ook aan zometeen. Eén file waar je beter niet in staat. En die staat op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar een half uur.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
5: Ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.

Ook jij hebt ongetwijfeld de beelden gezien van de Met Gala. Dat was weer in New York. Dat is altijd de eerste maandag van mei. Traditiegetrouw, zo'n beetje het decor van ja, fashion en art was het nu ook wel heel veel. Heel veel rare kostuums, moet ik ook eerlijk toegeven. Alle grote sterren waren er. Onder andere ook Rihanna was die avond daar. In een outfit van een Belgische ontwerper. En

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestierweg doen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
4: Moed u van. Wiederma je kamionette een zak slimmer.
0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Moed u van.
6: Gelijk wie dat er wint, Wiederma je kamionette een zak slimmer.
7: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
8: Amai, daar regent hier binnen.
9: Oh, zwaansnanny.
8: Jawel, er staan er niet meer in de living.
9: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
8: Dakmeester?
9: Ja.
8: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
9: Dakmeester. Zwaansnanny, hé. Hey.
10: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
11: Balju
10: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachten ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
11: Aan Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Zometeen na 4 uur bij Top krijg je Bram van Hee. Heeft het onder andere over Babybel en over Harry Potter. En hij krijgt vandaag ook bezoek. Niet van 1, maar van 2 mensen. En samen klinken ze voor 3. Eigenlijk moet ik zeggen. Afzonderlijk zijn ze zilver, maar samen zijn ze goud. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Kleine tip die ik gaf.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Dit is Stop!
10: Er wordt vandaag betoogd in Brussel. Details krijg je nu van Fraukje. Het is tijd voor de topheadlines van 4 uur.
11: Goedenamiddag. In Brussel betogen zo'n 400 studenten tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir wil zo'n 34 miljoen euro besparen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar zou alleen wie jonger is dan 30 jaar nog een studietoelage kunnen krijgen. En ze moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Daardoor dreigen zo'n 20.000 studenten hun beurs te verliezen. De stemming over het beurzendecreet in de commissie Onderwijs is al 5 keer uitgesteld. Eind deze maand buigt het Vlaams parlement zich erover. Vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams verkeerscentrum past de openingsuren aan, omdat ze niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst. Daar kan je op de spitsstrook rijden tussen 6:30 en 8:00 s'avonds. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een constructief gesprek gehad met paus Leo XIV. Rubio was naar het Vaticaan afgereisd om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Want Trump haalde vorige maand uit naar de paus. Hij noemde hem een zwakke leider en zei dat de paus niets afweet van buitenlandse politiek. Rubio zit morgen ook nog samen met Italiaanse premier Meloni. Ook zij kreeg forse kritiek van Trump. Het blijft bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is ook vrij fris met maximaal rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.
10: Op welke plaatsen is het aanschuiven?
12: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout ben je 50 minuten kwijt. Dan op de A12 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Daar nog 20 minuten.
10: Bram. Okido.
13: Dit is Top. Bram van Hee.
10: Nu samen naar huis met Lost Frequencies. So much beauty around us. Kijk maar eens goed rond dan in dat geval onderweg. Je krijgt die zo meteen na Joel.

ik sta een beetje op de uitkijk, want ik verwacht vandaag bezoek van een iconisch Belgisch duo uit de dance. Wie zou dat kunnen zijn? Doe maar eens een gokje, hè. Je ontdekt het sowieso straks. En ik ga ook even horen hoe het gaat op Ibiza, het partyeiland Ibiza. Want gisteren was er de openingsparty van het Ibiza-seizoen in Ushuaia. En luisteraar Anthony, topluisteraar Anthony, was daarbij als grote winnaar van onze Ibiza-wedstrijd van eventjes geleden. Zou die al wakker zijn zo om 4:10? Als je bent gaan feesten in Ibiza, zou jij al wakker zijn als je bent gaan feesten in Ibiza rond dit tijdstip? Ik vind het wel randje, eerlijk gezegd. Dus ik ben benieuwd of ik hem zo meteen te pakken zal krijgen. Blijf luisteren.

0: Het is vandaag donderdag 7 mei.
1: Vandaag om
0: 2:30 vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Babybel. Je weet wel, de kaasjes in de rode waxverpakking. Vandaag is aangekondigd dat er volgend jaar een nieuwe verpakking komt. Nu, het plastic gaat eruit en het wordt een papieren verpakking. Maar die rode wax rond het kaasje blijft. Dus je hoeft niet in opstand te komen of protestgroepen online op te richten of zo. Het valt allemaal wel mee. Rustig, rustig. De rode Babybel blijft ook gewoon de rode Babybel. Er komt alleen een papiertje omheen. Hè, hè?
1: En om
0: 4:15
1: werd gezocht naar
0: Harry Potter, want vandaag heeft HBO bevestigd dat er een tweede seizoen komt van de Harry Potter-serie. En het eerste moet eigenlijk nog worden uitgezonden. Dus dat eerste seizoen wordt pas eind dit jaar verwacht. Maar blijkbaar verwachten ze er zoveel van dat er nu ook al een tweede is aangekondigd. Ze gaan wel iets moeten verzinnen om ervoor te zorgen dat er niet te veel materiaal van de filmset verdwijnt. Want dat is blijkbaar echt een probleem. Toverstokken en bezemstelen enzovoort, die worden gewoon gestolen op die filmset. Om dan waarschijnlijk door te verkopen, hè, tegen woekerwinsten. Het is zelfs zo erg dat ze nu chips in die spullen beginnen te stoppen om ze te kunnen tracken bij een diefstal. Dus dat is echt een probleem daar op de filmset bij de Harry Potter-serie. Dus als je tweedehands zo'n bezem koopt,

0: Ik ga bellen met Ibiza.
1: Zometeen bij Bram.
0: Even checken of luisteraar Anthony, onze winnaar van de Ibiza-wedstrijd, al wakker is. En hoe het feestje was gisteren met Dimitri Vegas en Like Mike. Ik hoop dat ik hem te pakken krijg.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Cipari XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Cipari XL. Love to see you shine. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Het is officieel, het Ibiza-seizoen is geopend voor 2026 met Dimitri Vegas en Like Mike. Topluisteraar Anthony was daarbij, want hij was onze grote winnaar van de Ibiza of Ibiza-wedstrijd van vorige maand. Hey Anthony, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ik bel eens om te horen of jij nog leeft na gisteren.
1: Ja, het feestje was heel goed, maar we leven nog.
0: Oké, het was in Ushuaia te doen. Vertel eens, hoe waren Dimitri Vegas en Like Mike?
1: Top, zoals anders. Altijd goed. Ja, het was precies of dat we op Tomorrowland stonden, dus de stage, die vond ik heel mooi.
0: Zeg, en we kennen Ushuaia als een beetje een openluchtclub, hè, met dat zwembad in het midden. Toevallig niet in het zwembad beland.
1: Nee, wij stonden van voor.
0: Ah, op de eerste rij zelfs.
1: Ja, het was op de eerste rij te doen, ja.
0: Ja, oké, cool. Zeg, jullie zijn nu bijna 24 uur op Ibiza. Is het een beetje wat je had verwacht?
1: Het is eigenlijk nog beter dan ik had verwacht. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken, was hier nog nooit geweest. Het is altijd al een droom van mij geweest om hier te komen, dus het is volledig compleet. Hè.
0: Zeg, en wat gaan jullie vandaag nog doen?
1: Vanavond gaan we naar Hai, want Artbad treedt op.
0: Oh, oké, dus jullie gaan er nog een club aanbreien.
1: Ja, we gaan er nog een feestje van maken. Hè.
0: En de Tomorrowland Store, die official store van Tomorrowland, is daar ook op het eiland. Daar zijn jullie ook al geweest, hè?
1: Ja, daar heb ik gisteren een setje gedraaid van 6 tot 7.
0: Je hebt daar zelf gedraaid?
1: Ik heb er zelf gedraaid, ja.
0: Ja, dus jij bent ook DJ en je hebt dat kunnen fixen dat je daar een setje mocht spelen.
1: Ja, ik ben ook DJ. De Lafino is de manager daar. Ik heb hem gestuurd. Ik heb de kans gekregen voor de setjes te draaien, dus... Ja. Dat was de moeite.
0: Oké, dus nu kan jij al ook meteen zeggen dat jij op Ibiza hebt gedraaid. Allee, ik bedoel...
1: Ja, ik ben zelfs uitgenodigd voor deze zomer terug te komen. Dus,
0: echt?
1: Kan niet beter zijn. Ja.
0: Oké, dus die eerste keer Ibiza dankzij Top, daar komt dus blijkbaar nog een vervolgverhaal aan. Hey, dat is, ik weet niet hoe tof.
1: Zeker, ik heb serieuze kansen gekregen dankzij jullie. Ik ben er heel dankbaar voor.
0: Oké, heel fijn. Mensen die er ook van dromen om ooit eens naar Ibiza te gaan, wat kan je hen aanraden? Waar moeten ze zeker op letten?
1: Goh, overdag is het gewoon chill, een beetje wandelen, niet te vroeg. Er zijn leuke... Overdag zijn... er is overal muziek, kijk, het is moeilijk om uit te leggen. Het is overal muziek, het is eigenlijk, om het kort te zeggen, een pretpark voor volwassenen. Zeker als je maar muziek houdt. Het is echt de moeite waard.
0: Oké, maar dan zonder dat je uren moet wachten om op een attractie te geraken. Dus misschien moet je dat er ook bij vermelden. Maar goed, geniet er dan nog van, jongens. Ook van de zon niet vergeten genieten vandaag.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Dag Lucas, dag.

0: Edward Mea en Stereo Love. Ik steek zometeen de stekker in.
1: De Beat Blender.
0: Een van de twee tracks komt in een gemixte versie uit onze blender. En we zijn al een beetje gewoon dat er van het origineel niet zo heel veel meer overschiet. Stop maar eens een banaan in de blender in jouw keuken en dan zal je zien dat er ook niet meer veel overschiet. Een beetje hetzelfde principe eigenlijk.
2: Als het een goede blender is, gaat die dan inderdaad niet over.
0: Er zit veel wattage achter, dat weet je.
2: Dan is het goed. Ja.
0: Keuze 1 is dit vandaag.
2: Inderdaad, wel wattage voor nodig. Klopt.
0: Wil jij dat we deze verbouwen zo meteen? Dan stuur je 1 voor One Republic en Apologized. Kan ook voor deze. Keuze 2 is Jennifer Lopez en deze Waiting for Tonight. Wat wordt het vandaag?
1: De Beat Blender.
0: 1 of 2, dus 1 One Republic en Apologize. En 2 is Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Welke gaan we verbouwen? Laat het maar weten. 1 of 2.
2: Bij mij mag dat dan toch die One Republic zijn, omdat we die niet zo vaak horen.
0: Nee, dat snap ik wel.
2: Dat is vandaag.
0: Ja, ik zou dat ook wel fijn vinden mocht het 1 worden vandaag. Maar goed, dus al 2 stemmen voor 1 en hier staan de luisteraar. Dus kom maar op met jouw berichtjes. De Top Radio B-app staat voor jou open.
2: Ondertussen 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout ben je 20 minuten kwijt. Dan op de A12 richting Antwerpen, tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord, 25 minuten erbij. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: Berichtje van Thea uit Bree binnengekomen. Ik steun de emotie. 1-1-1-1, alsjeblieft.
2: Merci, Thea. Ja, merci. Ja.
0: We gaan niet wenen, hè. We gaan niet wenen, hè.
2: Net niet.
0: Dus dit in de blender, 1 sturen of dit in de blender, dan stuur je 2, dat is duidelijk, toch?
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Crazy Deals!
8: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
9: Amai, dat is echt wel zot.
8: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
9: Is dat ook open op Hemelvaart?
8: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: Tiësto en The Business. Even terug naar onze business.
1: De Beat Blender.
0: Met Enzo uit Herzelen. Enzo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij van het emotionele type of toch meer het partytype?
2: Soms het emotionele.
0: Ja, ik merk het aan jouw berichtje, want je hebt hier cijfertje 1 ingestuurd, toch hè?
2: Klopt.
0: En 1 staat voor... One Republic en Apologize. Dat is jouw favoriet en dat is de stem van de meerderheid vandaag. Haal de zakdoeken er dus allemaal bij, zou ik zeggen. Alhoewel...
2: Nee. Dat gaan we niet doen, hè.
0: Dat gaan we niet doen, inderdaad. Vind ik een goede plan, want je weet dat die beatblender er soms... dat kan er soms stevig aan toegaan. Dus we gaan Apologize erin stoppen en dan gaan we samen ontdekken wat eruit komt. Goed, tel maar af en dan ga ik hem instarten.
2: 3, 2, 1...
1: De beatblender.
0: Dag Enzo.

0: Public en Apologize. Deze beatversie is er uitgekomen.
1: Zometeen bij Bram.
0: We ontdekken een app die misschien al 10 jaar geleden op je smartphone had. En die nu helemaal terug is onder een nieuwe naam. Het wordt zelfs al de nieuwe concurrent voor TikTok genoemd. Welke app zou dat zijn? Zometeen ga ik het aan onze Bas vragen in Bas Weet Het Beter. Eerst nog dit.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: We make you move.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
6: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Ik heb gezien dat er een iconische app helemaal terug is. Volgens mij ga je die app zelfs nog kennen van meer dan 10 jaar geleden.
1: Bas weet het beter.
0: Dag Bas, goedemiddag.
2: Hey, dag Bram, goedemiddag.
0: Vertel het ons eens, welke app is na jaren terug van weg geweest?
2: Wel, dat is de app Vine, maar eigenlijk is het die Vine nu, want dat is hun nieuwe naam.
0: Oké.
2: Maar het principe, dat is volledig hetzelfde als toen. Het is een app waarmee je heel korte video's van 6 seconden kan opnemen en die kan je dan online delen.
0: Ja, dus die Vine van vroeger is zo'n beetje het nieuwe TikTok, zou je kunnen zeggen. Maar Waarom is die Vine dan ooit verdwenen?
2: Wel, net zoals zo vaak, Bram, had dat te maken met geld. Door te hevige concurrentie en te weinig inkomsten is de app na 5 jaar al, dat was in 2017, dan is Vine moeten verdwijnen.
0: Ja, en waarom zou de nieuwe Vine dan wel een succes kunnen worden, denk je?
2: Wel, dat vroeg ik me ook af, Bram. Dat is omdat er een heel belangrijk verschil is met TikTok en Instagram. Die Vine kiest er bewust voor om AI op elk vlak te verbieden. Je zal dus voor elke gemaakte video moeten aantonen dat die niet gemaakt is met AI. En als je dat niet lukt, dan wordt je video gewoon simpelweg niet gepost.
0: Ja, op zich is dat al speciaal, hè? Iets nieuws waarbij dus geen AI aan te pas komt. Het is een ergernis die heel veel mensen hebben de laatste tijd, hè? Er gaat zoveel AI-brol rond op het internet. Ik zal het maar zeggen zoals het is, hè? Wat is er nog echt op social media en wat niet? Maar dus met die Vine moet je daar niet aan twijfelen, hoor ik je zeggen.
2: Ja, klopt. Die Vine wil onze hersenen en onze creativiteit aan het werk zetten. In het verleden hadden die creatieve Vine-video's liever als succes. Sommige van die video's die zijn zelfs uitgegroeid tot bekende internetmemes.
0: Ja, inderdaad, dat weet ik nog.
2: Ja, en dat is ook de reden dat Divine zo'n 500.000 oude video's terug op de app zal zetten.
0: Ah, oké. Okay. Dus die oude video's van meer dan 10 jaar geleden, die kan je daar dus ondertussen ook op vinden. Ja, dat moet ik dan dringend downloaden, hè, de app Divine.
2: Inderdaad, zeker doen.
0: Ja, heb je die al gebruikt, Bas? Divine, of misschien Vine vroeger, ik weet het niet.
2: Nee, Vine is een beetje van voor mijn tijd. Ja. Maar Divine, als dat zo zonder AI is, dan lijkt me dat toch wel het testen waard.
0: Ja.
2: Dus wie weet, test ik het. Een keertje. Heb jij hem ooit gebruikt?
0: Ik heb Vine wel nog op mijn telefoon gehad. Ik heb geen video's gemaakt, maar ik heb er wel heel veel video's op bekeken. Ik vond het wel cool eigenlijk, dus ik ben wel getriggerd om het ook eens te proberen, die nieuwe Divine. Ja. Dus kijk, ik laat je weten hoe ik het vind, goed?
2: Dat is goed, laat maar weten.
0: Dankjewel om ons bij te praten, Bas.
2: Geen probleem, tot volgende week.
0: Ja, als jij het ook probeert, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Make your move. Dit is...

0: inderdaad. Het wordt straks ook nog gezellig na 5 uur, want ik verwacht bezoek in de studio van een iconisch Belgisch dance duo. Wie zou dat kunnen zijn? Doe maar eens een gokje via de Top Radio B-app. Dus zometeen ontdek jij het.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Het is 5 uur, het is tijd voor de top headlines en je krijgt die van Fraukje. Dag Fraukje, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleverancier via terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op, vorig jaar gemiddeld zo'n €107. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. Dat gebeurt steeds vaker omdat de marktwaarde van zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. In Brussel hebben zo'n 400 studenten betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir wil zo'n €34 miljoen besparen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar zou alleen wie jonger is dan 30 jaar nog een studietoelage kunnen krijgen. En ze moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Daardoor dreigen zo'n 20.000 studenten hun beurs te verliezen. En een einde van een tijdperk. De Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn samenwerking met sportplaatjesbedrijf Panini na meer dan 50 jaar stop. Het Amerikaanse bedrijf Fanatics gaat vanaf 2031 de officiële WK-stickers produceren. De stickeralbums van Panini zijn nochtans pure nostalgie. Het eerste WK-stickerboek van Panini kwam uit in 1970 voor het WK in Mexico en groeide uit tot een wereldwijde hype. Er komt wel nog een nieuw album aan met 980 stickers voor het WK deze zomer. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden.
4: Uitkijken dus naar het weekend. Goed dat we dat al weten, hè, dat we al kunnen beginnen plannen. Is het druk op dit moment op de weg?
6: Het is verschrikkelijk. 6 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E34 richting Zelzaten. Tussen Melselen en Vraassenen verlies je 40 minuten. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten erbij. Op de A12 richting Antwerpen. Tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je 40 minuten. Op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur erbij. En op de E34 richting Antwerpen. Een half uur extra. Tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
4: Allee, al chance dat we het gezellig gaan maken. Er is goed volk binnengekomen.
3: Dit is Top. Het gezien, Bram van Hee.
4: Zometeen ontdek jij wie er zometeen bij ons in de studio zit. Eerst muziek. Bruno Mars is onderweg. I Just Might. En nu Thomas Gray. Dit is Rumors.

0: Bruno Mars en I Just Might worden vandaag verwend met Belgische dance, want deze voormiddag was er nog de release van de nieuwe single van Lil Kink. En die andere iconische dansnaam Silver is ook terug met nieuwe muziek. En Wouter en Sylvie zijn hier bij mij live in de studio. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, hoe gaat het met jullie?
2: Oh, geweldig.
1: Goed. Ja.
2: Nou, niet normaal, hè?
1: Ja.
2: Ja. In the shape of our life.
0: Ja, ik zie het. Ja. Het moet toch speciaal zijn dat jullie terug zijn, terug met nieuwe muziek. Het is toch al even geleden, hè?
2: Ja, wel, we brengen wel regelmatig nieuwe singles uit. Ja, maar die brengen we dan vooral in de shows.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, en dan misschien om te testen hoe het publiek daarop reageert.
1: Ja, ja. Maar nu is het een speciale. Daarom dat we hier zijn vandaag.
0: Ja, je kon hem al horen op Top, Head, Heart and Soul. Die klinkt zo.

0: En ik maar denken, maar waar herken ik dat geluid nu toch van? En wie net hetzelfde heeft als je dit op de radio hoort. Ik ga je verlossen uit je lijden. Het zit hierin, hè?
1: Ja.
0: Het zit hierin, hè? Dat was moeilijk zeker om dat geregeld te krijgen.
2: Ja. Heel moeilijk. Ja, we hebben daar echt voor moeten vechten voor die rechten.
0: Ja, en jaren onderhandelen en zo.
1: Ja, maar wel goed gedaan, toch?
0: Ja, dus jullie hebben een stukje uit jullie bekendste Turn the Tide gebruikt in de nieuwe single eigenlijk.
1: Ja. Wel, eigenlijk heeft onze Nederlandse jonge vriend, met wie we de single samen gemaakt hebben, die is met het idee gekomen.
0: Ja, de Nederlandse DJ BXT.
3: Hallo.
0: Zit hier ook bij ons? Ja. Oké. Speciaal uit Nederland meegekomen. Hoe is die samenwerking eigenlijk tussen jullie ontstaan?
1: Ja, zeg maar staan, niet kort.
3: Ja, nou, ik ken een maat van mij en die werkte veel met Sylvie samen. En die zei van, oh ja, die moet je eens DM'en. Dus ik dacht van, nou, ga ik even DM'en. Was eigenlijk nog voor een andere plaat, toevallig. Toen had ik dit opzetje laten horen. En ja, waren we eigenlijk super enthousiast meteen. En toen gingen we hem afmaken.
0: Oké, en hoe valt dat mee om zo samen te werken met die Belgen?
3: Leuk hoor. Nee. Ja. Nee, het is heel leuk. Het is veel beter dan in het noorden van Nederland, want hier verstaan ze me wel.
0: Ja, okay. Ik begrijp hem. En omgekeerd?
1: Ja, heeft wel geluk. Hij heeft toevallig net de twee allerleukste Belgen natuurlijk. Ja.
2: Ja. En hij heeft ondertussen ook al een beetje campies geleerd van mij, dus komt allemaal goed.
0: Oké. We gaan zo meteen verder praten met jullie, maar eerst even luisteren naar de nieuwste van Silver. Samen met BXT, want zo moet ik het uitspreken. Dit is Head, Heart & Soul.

0: Soul.
1: Ja, dit is de nieuwe single van Silver samen met BXT, Head, Heart and Soul. Ik vind het goed gedaan. Het zit al in mijn hoofd, eerlijk gezegd, na het een paar keer gehoord.
2: Dat is de bedoeling, Bram.
1: Ja, het is super catchy wel.
2: Ja, ja, het was heel, heel goed gerecycleerd. Ik vond het een heel leuk idee van Stan. Een volledig nieuwe song geschreven op dat toch wel heel catchy gimmick van Turn the Tide.
1: Hè. Ja, inderdaad. Een stukje Turn the Tide zit erin. Maar je moet er maar op komen, hè, want ik denk dat niet veel mensen het zullen gehoord hebben. Ja, het is even nadenken van, er zit iets in wat ik ken, maar ik weet niet precies wat. Het is dus Turn the Tide. Ja. Oké, dus inderdaad wel goed gedaan. Goed, Wout en Sylvie van Silver, hoe lang kennen jullie elkaar al?
3: Al meer dan 26 jaar. Hè?
2: Ja. Ja, al van, dus we zijn 26 jaar bezig, maar we kennen elkaar al zeker 30 jaar of zo, denk ik.
1: Al meer dan 30 jaar. Ja. Jullie hebben al zoveel samen gedaan en samen meegemaakt. Rondgetoerd, de hele wereld afgetoerd.
2: Ja. Toen waren we nog jong.
1: Samen op hotelkamers geslapen, dat soort dingen, feestjes meegemaakt. Ja, dan moeten jullie elkaar door en door kennen. Neem ik aan.
3: Normaal gezien wel.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Wel, dat gaan we zo meteen even testen. Dus dat we hebben iets voorbereid. Ja, ik kan niet gaan lopen, Sylvie. Nee. Blijf nog even.

0: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist. We make you move.
8: Top! New truck. Big

0: In de studio Wout en Sylvie van Silver. Ze hebben hun nieuwe single meegebracht. Jullie kennen elkaar al meer dan 30 jaar, zijn we net te weten gekomen.
1: Echt, hè?
0: Dan gaan we eens testen hoe goed jullie elkaar kennen.
1: Daar was ik al bang voor.
0: Ja, met een spelletje. Ja. Het spelletje heet Wout of Sylvie.
1: Ja.
0: Okay. Jullie hebben ooit Wout of Sylvie gespeeld?
1: Mogen we dat zeggen?
0: Ja, het begint al. Nee, stop.
1: In midden van een optreden of zo. Na een liter vodka.
0: Stop, stop Wout. Ik ga even de regels uitleggen. Is het goed?
1: Yes.
0: Het is eigenlijk heel eenvoudig hoor. Ik ga een vraag stellen en dan is het antwoord gewoon heel simpel. Ja. Wout of Sylvie?
1: Oké. Okay. Okay.
0: En nadat ik de vraag heb gesteld, dan roep je onmiddellijk een naam.
1: Ja.
2: Okay.
0: Dus je mag ook je eigen naam noemen natuurlijk.
1: Schitterend.
0: Voilà. Oké, als jullie klaar zijn, dan gaan we erin beginnen.
1: Go. Ja.
0: Wie is het grootste feestbeest achter de schermen?
1: Wout.
2: Ja, sowieso Wout.
0: Geen twijfel daarover.
1: Ja, nee, dat is een eer die ik met trots in stand
2: houd. Ik was vroeger echt een seut. Ik ging altijd direct slapen. Ja. Als wij aan het toeren waren, ging ik altijd ook direct naar mijn kamer. Ja. Ik denk dat het daarom is dat we al zo lang bezig zijn, dat ik mij altijd bewaard heb.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft zijn jullie perfect compatibel eigenlijk. En hoe ging dat dan de volgende ochtend? Dan moest je altijd wachten op Wout
2: kwam,
0: aan het ontbijt.
2: Ja,
0: je kwam hem wakker maken dan misschien.
2: Nee, ik kwam altijd wel naar beneden, maar natuurlijk hoe dat hem eruit zag.
1: Ja. Goed dat er toen nog geen smartphones bestonden.
0: Ja. Oké, nee, goed. Wout, dus het grootste feestbeest. Ja. Oké, hier komt de volgende. Wie zou het verste geraken in het programma Celebrity Masterchef?
2: Wout.
0: Ook Wout.
2: Maar
0: dus jij kan goed koken.
2: Keigoed koken.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dus hij heeft ooit al voor jou gekookt, Sylvie.
2: Ja, en Wout is heel goed in Thais. Aziatisch, dat is echt helemaal zijn ding.
1: Yes, Thais for long time. Ja. Ik heb dat eens gedaan toen jij geopereerd was.
2: Ik was geopereerd aan mijn oren. Ja. En aan één oor.
1: Ja.
2: En dan is Wout potjes met eten komen brengen, omdat ik niet naar buiten mocht. Ik moest in quarantaine. Ja. Dus... Dat was heel leuk.
1: Ja. Als je dat nu had geweten, Bram, had ik voor jou ook een portie pad krapau.
0: De volgende keer, want ik hou ook van Thais. Dus dat is bij deze afgesproken.
1: Dat is beloofd.
0: Had ik echt niet verwacht van jou.
1: Ik heb een paar keer in Thailand op vakantie geweest en telkens gevraagd of ik eens mocht komen kijken in de keuken.
0: Ja.
1: En dan heb ik echt daar in de hotelkeukens de tips en tricks van de Thaise chefs geleerd.
0: Okay. Als de productie van Masterchef niet op meelijsteren is, dus voor het volgende seizoen zouden ze Wout kunnen vragen. Hebben ze je toevallig niet al gevraagd?
1: Jawel.
0: Echt?
1: Ze hebben mij gevraagd voor het eerste seizoen.
0: En niet meegedaan?
1: Ik denk dat ze dachten, nee, dit is te goed, die wint al op.
0: Nee, goed, maar er komen sowieso nog seizoenen en dan zal Wout daarin opduiken. Ik ben nu al benieuwd. Hier komt de volgende. Wie heeft het grootste verborgen talent?
1: Ja, Sylvie, uiteraard.
2: Verborgen talent dan nog wel?
1: Nee, dat is niet verborgen.
2: Wat is mijn verborgen
0: talent? Wat is het verborgen talent van Sylvie? Dat wil ik wel weten.
2: Nee. Gaan we deze echt doen?
1: Nee, je moet het niet doen, maar ik mag het zeggen. Ik ben er fier op dat ik u ken met dat verborgen talent. Bram, kent jij iemand die in zijn voeten kan klappen?
0: Nee.
1: Dus je... Mensen klappen in hun
0: met
1: handen.
0: Met beide voeten tegen elkaar.
2: Ik kan mijn voeten,
1: I kid you not.
0: Okay.
2: Ja. Ik kan echt mijn enkels zo buigen dat...
0: Ja, ja dan, je moet dat wel bewijzen natuurlijk, anders geloven we jou niet. Iedereen is nu al meekijken via VTM Go en via onze website. Dus we gaan dat... Maar we gaan dat straks organiseren. Dus zo meteen doen we dat. Oh my god, hier zijn we niet op voorzien. Dit staat niet in het scenario. Dus dat wordt dus leuk zo meteen. zo meteen meer. Hier komt de volgende. Wie is de slechtste chauffeur?
2: Oei.
0: Naam noemen, roepen, kom.
1: Wout. Dan.
2: Ik vind dat wij alle twee keigoed kunnen rijden.
1: Dat is waar. Maar als ik eerlijk moet zijn, you drive like there's no tomorrow, baby.
2: Ik ben wel een halve
0: maand. Maar is dat dan nu goed of slecht?
1: Ja. Sylvie, dat is echt... En geen brokkenpiloot, hè.
0: Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dus ze is een goede chauffeur. Oké, maar niet op scooters. Dat hebben we al eens gehoord, hè.
1: Dus scooters,
0: dat is een ander verhaal. Nee, oké. Goed, en hier komt dan de laatste. Wie heeft de slechtste muzieksmaak? Naam roemen...
2: Nee, ik dan, denk. Sylvie, ik weet dat niet.
1: Ja, maar dat is zo subjectief, hè. Eigenlijk heb jij geen slechte muzieksmaak, Bram.
2: Nee, ik vind dat ook eigenlijk.
1: Okay. Getuige daarvoor hier zitten.
2: Stomme vraag.
0: Ja. Ja. Het is niet zo dat Sylvie bijvoorbeeld in haar vrije tijd naar, weet ik veel, Chopin luistert of zo. En dat jij zegt is daar weer zin met haar klassieke muziek of zo. Weet ik veel.
2: In een Chopin, maar wel in Audi. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja. Okay. Wat denk je dan, Wout, als je dat hoort?
1: Nou, tijd om te gaan slapen.
0: Zometeen wordt er in de handen geklapt. Enfin, in de voeten geklapt, moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè?
2: Want heb ik hier ook nog iets over te zeggen? Of niet?
0: Ik kan je microfoon nu uitzetten, dan is dat meteen ook opgelost, dat probleem. Dus straks een stunt, nog nooit vertoond op de radio, denk ik, volgens mij.

0: Op welke plaatsen is het aanschuiven op dit moment? Brian weet dat.
1: 6 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E34 richting Zelzaten. Tussen Melzelen en Vraassenen ben je 35 minuten kwijt. Dan nog op de A12 richting Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord een half uur erbij. Op de E34 richting Antwerpen tussen Beveren en Sint-Annalinkeroever een half uur extra. De Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout ben je ook een half uur kwijt. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar 20 minuten erbij.
0: Oké, zo meteen. Dit van de Bausa. Magnetic. Komt eraan.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
11: wegwijzer.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Ik hou van de piano in deze, de Bausa, een van de zomerhits van 2026. Dit is Magnetic. Kan je toevallig ook piano spelen met je voeten, Sylvie?
1: Nee, dat kan ik nog niet. Okay.
2: Working on it.
0: We zijn net iets te weten gekomen, want daarnet heb ik de vraag gesteld, wie heeft het grootste verborgen talent? Dat was hier vooral niet gescript. Wout kwam af, ja, maar Sylvie, die kan iets met haar voeten.
2: Ja. Ja, ja.
0: Namelijk applaudisseren met
2: de voeten. Applaudisseren in de voeten.
0: Ja, ik heb dat net ook mogen zien.
1: Je hebt heel hier, snel.
0: Je beoefent onder tafel en ze kan het echt, hè. Ik doe dat echt wel. Ik heb het gezien.
1: Ja, ja. Ik heb wel mijn sokken aangehouden, want ik had zoiets van, nee, dat gaan we niet doen, hè.
0: Nee. Nee, inderdaad. Je weet maar nooit dat er mensen met een voetenfetisch aan het meekijken zijn.
1: Ja, voilà. Die
0: willen we,
1: stel u voor. Ja. Die slapen deze avond niet meer dan.
0: Maar goed, wat dat betreft, we kunnen er niet lachen, maar je hebt wat dat betreft al wat meegemaakt, toch, hè?
1: Ik heb wel bij
0: stalkers en zo
1: specialetjes gehad, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik snap het ook niet, maar ja, we zullen het maar...
3: Mensen zijn voor niks verlegen, hè, om u te benaderen.
0: Ja, blijkbaar.
1: Nee, het is echt speciaal. Maar bon, het vlijt ook een beetje dan, hè.
2: Het vlijt een beetje, okay. Ja.
0: Always look at the bright side of life. Ja, dat horen we.
3: Zo zijn wij.
0: Goed, zometeen komt er iets leuks aan.
4: Zometeen bij Bram.
0: Het spel de 5-seconden-regel. En als het goed is, Wout en Sylvie, blijf nog even hangen. Kunnen
3: dat
0: jullie meedoen?
3: Graag.
0: Oké, dan mogen jullie zometeen de vraag aan de luisteraar van de dag stellen in het spel de 5-seconden-regel. Als jij wil meespelen, stuur dan nu een berichtje. Ik wil spelen via de Top Radio B. De vragen worden vandaag gesteld door Wout en Sylvie.
3: Ja.
0: En je kan er tot 3 bioscooptickets mee winnen. Dus kom maar op met een berichtje. Nu sturen. Ik wil spelen als je vandaag wil meedoen met de 5 seconden regel. Top Radio B-app staat voor jou open. Ik wil spelen. Nu insturen via de app. En dit is Martin Garrix.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch even moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Hoe ze zeer weg?
4: Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
7: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Kom eens even weg.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
10: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
11: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
12: Bozar.
11: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
12: Als een koning op zijn troon.
11: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
12: ULB.
5: Allee, tot straks hè mama.
11: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Check it this time.

0: De 5 seconden regel.
1: Het is vandaag een speciale editie van de 5 seconden regel met Lize uit Kortrijk. Dag Lize, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, speciale editie, want het is met Wout en met Sylvie en DJ BXT te doen vandaag. Die gaan vandaag de vragen stellen aan jou.
2: Leuk.
1: Oké, dat is voor zometeen. Heb jij ook een vraag die je aan hen wil stellen? Misschien moeten we daar eerst mee beginnen.
2: Ik
1: overval je ermee, hè. Sorry daarvoor.
2: Ja, een beetje wel, ja.
3: Is het leuk op Top Radio, Lize? Ja, we vinden het geweldig.
2: Ja.
3: Ik heb ineens de vraag beantwoord ook dan.
1: Oké.
2: Dankjewel.
1: En dan gaan we nu de rollen omdraaien. Dus ja, één voor één gaan ze eentje op jou afvuren. Je weet, Lize, je hebt telkens 5 seconden de tijd om dan 3 dingen te noemen uit een bepaalde categorie. En per rijtje van 3 juiste antwoorden krijg je van mij een filmticket. Goed?
2: Heel goed.
1: Oké, ja, snel antwoorden is een boodschap, want 5 seconden gaan snel. Ik ga het spannend maken. En dan mag Sylvie beginnen met de eerste.
4: Oké. Noem 3 roddelblaadjes die ooit iets hebben geschreven over zilver.
2: Dag allemaal, Joepie en Story.
3: Ja! Helemaal juist.
1: De Joepie ook?
4: Ja, ja, de Joepie, oh my god. Roddel, hè?
3: Ja, dat is toch wel een
1: toch
3: beetje...
1: Toch niet in Sex and Body?
3: Dat weet ik niet. Ik kijk naar Sylvie.
1: Enfin, goed, we wijken af. Nee. Het is juist, eerste ticket is binnen. De volgende.
3: Lize. Noem 3 Olympische sporten waar je zilver kan winnen.
2: Jumping, toestel turnen en zwemmen.
3: Ja. Oh, nee? Jawel toch?
1: Jumping, jumping is geen Olympische sport. Zegt onze jury. Ai.
2: Dat is toch wel?
3: Zijn ze zeker? Want ik heb er al eens een paard zien lopen.
4: Ik denk dat ook wel.
1: Ja. Maar we kunnen het goedkeuren. Als jullie zeggen dat het goed is...
4: We gaan het goedkeuren.
1: Ja. We gaan het goedkeuren. Oké, dan moet je de muziekje hier aanpakken. Het is goed!
3: Ja. Ja.
1: Tweede ticket is binnen. Hey, maar je hebt chance hoor vandaag, Lize, dat ze hier bij ons zitten. Ja. Hier komt de laatste van DJ BXT.
5: Oké, hele moeilijke. Noem 3 dingen die van zilver gemaakt zijn.
3: Nou.
1: 3 dingen die van zilver gemaakt zijn. Kom aan, Lize.
2: Oorringen, een armband en bestek.
3: Oh, bestek. Oh. Ik kwam niet verder dan bestek.
1: Eigenlijk helemaal.
3: Goed zo.
1: Ja, goed gedaan.
0: De 5 seconden regel.
1: 3 tickets zijn binnen. Wie neem je mee naar de bioscoop?
2: Dat zullen mijn kinderen zijn. Mijn 2 dochters.
1: Kijk, geweldig. Oké, het is dik verdiend. Kijk, dankjewel voor het meespelen.
2: Jullie bedankt voor de vragen.
3: Tot snel. Doei.

0: Ja, we hebben weer wat bijgeleerd vandaag. Dat is toch mooi. Paardensport is wel degelijk een Olympische discipline en jumping is daar een onderdeel van.
1: Ah, mooi zo.
0: Ja, vandaar dus de verwarring, hè.
1: Ja.
0: Jumping als dusdanig, ja, linken we misschien niet meteen met Olympische sporten. Maar goed, kijk, we hebben het goed gerekend. Daarnet in het spel de 5-seconden-regel, dus dat bioscoopticket is dikke verdiend. Bij mij in de studio nog altijd Silver met Wout en Sylvie.
2: Ja.
0: Wat brengt jullie zomer nog?
1: Optreden, optreden en...
2: Optreden.
0: Aha. Oké, waar kunnen we jullie zien?
1: Wel, ik denk dat het makkelijkste is dat iedereen ons even volgt op Instagram en TikTok. Want daar zetten we constant onze nieuwe shows op.
0: Oké, dat gaan we doen.
1: We gaan heel veel in het buitenland spelen dit jaar. Vorig jaar was dat wat minder, omdat we heel de zomer in België hebben getoerd. Dus mensen mogen eventueel ook mee het vliegtuig op.
0: Mee reizen met jullie? Oké, waarheen gaat de reis dan?
1: Waar vliegen we vooral naartoe?
2: Vooral Duitsland, Spanje, Polen, Tsjechië.
0: Ja.
2: Ben ik iets vergeten? Denemarken?
1: Ja. Hongarije staat er ook nog tussen.
2: Ja, Hongarije.
0: Oké, en wat is het land waar je het meeste naar uitkijkt? Want je kan al een beetje vergelijken met het verleden. Hè? Waar hebben jullie de beste ervaringen?
2: Ja, Duitsland is altijd superleuk. Dat is ons tweede thuis. Maar Spanje ook... Als het lekker weer.
1: Ah, ja. Zonnetje, Bram.
0: Oké, heerlijk.
1: Ja.
0: Daar reis ik mee.
2: Dan en zou
0: ik
2: Stan wel... komt ook een paar shows meedoen. Die komt ons eens vergezellen. Dus,
0: Dat is wel cool.
1: Ja.
0: Ja, Stan is DJ BXT. Dat is een Nederlandse DJ die dus nu heeft samengewerkt aan de nieuwe single van Silver. Die we op top ook draaien. Jij reist dus mee deze zomer.
3: Ja. Zeker. Maand juli ga ik gezellig mee. In België, volgens mij. Hè?
1: België.
3: Ja,
1: kijk. Dan beginnen we
3: gezellig.
0: Oké, ik dacht dat je nu ging zeggen, we reizen naar Spanje mee? Nee, het eerste land is België.
3: Dat is leuk.
0: Ook een mooi land, hoor.
3: Prachtig.
0: Oké. Heb je hem al eens manneke pis laten zien en dat soort...
1: Ik heb mijn manneke pis...
0: Hier gaan we afronden. Ik wens jullie een fantastische zomer. Komt goed en ik kijk er al naar uit de volgende keer dat jullie langskomen bij de volgende single, sowieso. Purple Disco Machine is dit. Something on my mind.

0: party is hier nog lang niet gedaan. Zometeen opent de Party Room met Wouter de Vries. Eerst de top headlines van 6. Die zijn onderweg.
1: Dit is top. We make you
2: move. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot. Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
1: Dit is Top!
0: Goedenavond, Party Room gaat zometeen de deuren openen. Eerst tijd voor de top headlines en Fraukje over het Hantavirus.
7: Goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet geen aanwijzingen dat het Hantavirus uitgroeit tot een wereldwijde pandemie, zoals met corona. Maar het verwacht wel dat het aantal besmettingen nog zal oplopen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. Voorlopig zijn er 5 bevestigde besmettingen na de uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Er worden ook nog 3 gevallen onderzocht. Op het assiseproces over het dodelijk carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen 4 jaar geleden heeft de beklaagde niet maximaal geremd. Dat heeft de auto-expert getuigd. Die stelde dat de man 174 km per uur reed en pas 1,19 seconden voor de aanrijding begon te remmen. Hij reed dan 105 km per uur in op de carnavalsgroep. Er vielen toen 7 doden en meer dan 80 gewonden. Volgens de expert had hij de groep veel eerder moeten zien en had het voertuig zelfs volledig tot stilstand kunnen komen als hij op tijd en volledig had geremd. De man riskeert tot 30 jaar cel. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Mischa Bredewold de 5e rit gewonnen. Dankzij een gulgebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. We kijken waar de files staan. De E34 tussen Melschede en Vraassen en verlies je 45 minuten. Die strook nog een half uur door een defect voertuig. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten aanschuiven E34 van Beveren tot Sint-Anna-Linkeroever. Nog 20 minuten op de E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Yes, goedenavond. Alles goed? Fantastische line-up. Swedish House Mafia, zometeen Blackpink en ook Alesso. Daarmee ga ik starten. Hier is Destiny.

0: Light pink in your area.
1: Hopla zie, bonken maar, K-pop zoals het heet. Muziek uit Zuid-Korea, Blackpink en Jump. Laten we springen in een nieuwe party room.
2: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
1: Feestje met Silver zindert hier nog na in de studio en nu klaar om die donderdag nog een extra boost te geven die het verdient. Laat je straks een nieuwe Milk Inc. horen, nieuws over Swedish House Mafia en over een feest op een bijzondere plaats. Je radio staat goed, zeg ik. Dit

0: Lumix en Gabri Ponte. We could be together. En zo is dat ook tot 7 uur vanavond. Minder goed nieuws voor de Swedish House Mafia. Ze hebben een show in Dubai van 16 mei moeten uitstellen omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. Dubai ligt in de Verenigde Arabische Emiraten en die worden momenteel regelmatig onder vuur genomen. Het optreden van Swedish House Mafia zou normaal gezien de afsluiter zijn van Ushuaia Dubai Harbor Experience. Maar dat wordt dus nu uitgesteld. Maar er is goed nieuws. Ze komen heel snel met een nieuwe datum.
1: Dit is top. We make you move.

0: Toen Charlotte de Witte nog Raving George heette samen met Oscar en de Wolf, dat was Your Mine.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei oei oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Met de tekst uit de boekjes en de films. Heart first. Laat je hart spreken. Dat is toch zo'n beetje. Lucas en Steve. Merci. Afgelopen dagen liet ik er al telkens een stukje van horen, maar het was niet langer dan 5 seconden. Maar vannacht was het dan eindelijk zover. De nieuwe track van Milk Inc. is uit. En het is er eentje dat je beter moet maken. Reggie en Linda zeggen er zelf over dat het doel van deze track is alles even los te laten. Kijk, nu helemaal volledig. Beter dan 2 Dafalgans. Hier is Milk Inc. en Madison.

0: Walker, dat was Alone. Zometeen draai ik nog een extra nummer 1 uit de top hit 40. Eerst even kijken waar de files staan. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies een half uur. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West 20 minuten. En de E34 kleine 20 minuten tussen Wever en Sint-Anna Linkeroever. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor maximum een kwartiertje.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
3: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: 50-plussers nemen het hier over. J-Lo en David Guetta. Ja, daarnet de nieuwe track gedraaid van Milk Inc. En krijg je al reacties binnen in de Top Radio BE-app. Dat wordt een nummer 1 hit. Mensen worden er ook dol enthousiast van. Ofwel is het van mij te horen. Nee, ik denk dat het van Milk Inc. is. Luister.
1: The Party Room met Wouter de Vries. Let's go!
0: Plazie, die jingle ga ik zeven. Zeg, festivalseizoen komt eraan. En een van die festivals is Festiloco in Ninove. En ze gaan al een soort warming-up doen eigenlijk. Want er komt een heuse Frietkot Rave aan. Powered by Festiloco in Frituur Terlicht in Kerksken. Met een heleboel DJ's die daar gaan draaien achter de toog. Tussen de frituurpotten, de frituurketels, denk ik. Zoals DJ's Greg S, Vince Nova, Neil Freefall, Tim. En om 18:00 zeggen ze daar Surprise from a Legend. Een DJ die al draaide op Tomorrowland. Het is nu in de frituur gaat draaien. Dat zal wat geven, hè. Binnen- en buitenfeest en zo'n frituurrave. Ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt. Dan kan je gewoon een fitje bestellen natuurlijk. Tijdens het raven. Afspraak op zaterdag 16 mei van 12 tot 10 uur 's avonds in Frituur Terlicht in Kerksken nabij Ninove. Welke saus kies jij eigenlijk op je frietjes tijdens zo'n rave?

De nieuwe van Victor en Heartstrings. Zijn pa was deze week nog in het nieuws, Gert Verhulst. Hij kiest ervoor om nooit nog een online betaling te doen, uit schrik voor phishing. Ja, wat heeft hij meegemaakt? Onlangs moest hij een jaarabonnement vernieuwen. Maar ik kreeg de melding dat er iets was misgelopen met de betaling. Dus ja, vertrouwt het niet meer, zegt hij nu in een interview, dat online betalen. Gert wil terug alles op overschrijvingsformulieren. Allee, het is te hopen dat zijn big dan werkt.

Calvin Harris en Blessings en Clementine Douglas. Ze vragen wel eens, Wouterke, wat wordt nu de hit van de zomer? Wel, dan denk ik altijd, of zeg ik vaak, dat wordt deze, Another. Allee, is het al een beetje eigenlijk, hè? Talk to You van de Nederlanders, Another. Maar wacht eens. Morgen komt Calvin Harris toch wel op de propen, zeker met de nieuwe track. En dat is, net zoals dit, ook een beetje disco getint. En ik denk dat dit nummer stevige concurrentie krijgt. Ik laat jullie eens een preview horen van Satisfy, die morgen helemaal uit.

0: ook een beetje, hè? Passion King, gonna come right through. Mag ik het wel zo lang spelen eigenlijk? Do my thing like you want me to. Wat vind je ervan? Reageer gerust even in de Top Radio BE-app. Morgen officieel uit Satisfy van Calvin Harris.
1: Hey professional,
2: ja?
1: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
4: Balieu
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ondertussen al op DJ Pensioen, Martin Solveig en hello.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: Ja, morgen is het weer van dat. Een allerlaatste keer een aflevering van The Battles. Want we willen nog één plaatje vervolledigen natuurlijk in de grote finale van de Top DJ Battle. Dat is dan volgende week woensdag. Maar morgen gaan er weer twee nieuwe kandidaten aantreden in de arena, in de ring aan de DJ Booth. En dan moeten ze natuurlijk het beste van zichzelf geven aan de draaitafels, aan de DJ Booth. Maar ook belangrijk is dat ze zichzelf een beetje komen presenteren natuurlijk.
2: Turn the mic up, please.
0: Ja, omdat ze in vorm zijn. Morgen een nieuwe Top DJ Battle. En het is dan de beurt aan...
3: Mayday
0: inderdaad. Uit Geraardsbergen, 21 jaar. Roos Timmermans draait trance en house. En zij gaat het opnemen tegen Mace. Die is 23 jaar. En dat is Brent Maas, is zijn echte naam uit de Senderlo Ham. Draait vooral happy vibes. Ik ben benieuwd. Morgen zeker luisteren. Vanaf 4.

0: Hey Son, ik zou het eigenlijk ook kunnen zeggen tegen jou, Simon T. Qua leeftijd verschillen we wel een beetje. Zou je mij graag hebben als pa?
1: Oh, wat een vraag. Ga je mij adopteren nu?
0: Nee, dat is te veel gevraagd. Zeg, lees hier ook net wat DJ's worden gedropt van de festivals. RVG gaat draaien op Camping Kitsch.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, fantastisch toch.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Waar ga jij overal draaien op welke festivals deze zomer?
1: Ola, ik denk wat er sowieso al op staat zijn de hoppenfesten in Veurne. Een superleuk evenement aan de kust. De halve kust zakt daar ook naar af. Dat is een heel gezellig evenement. Barre Oost in Oost-Ekelo. En dan nog wat festivals waar ik niets over mag zeggen. Die moeten nog aangekondigd worden.
0: En elke donderdag. Ja, dat is hier je eigen festival natuurlijk.
1: Elke donderdag feest op de radio.
0: Hier, hey. Ja. En wie is de DJ die je straks hebt uitgenodigd?
1: Wel, vandaag internationaal bezoek. Want we hebben een artieste uit Nederland die langskomt.
0: Oké, ben ik wel razend benieuwd. Welk stijl van muziek wordt dat?
1: Ik hoop dat je je disco-dansschoenen bij hebt, want je gaat ze nodig hebben.
0: Ik ga je niet meer zijn, maar ik ga wel luisteren in de auto, denk ik dan.
1: Zeker doen, zeker doen.
0: Heel veel plezier met je programma, Simon T. En ik laat je hier nog met Daft Punk en die ken je hoor.
3: One more time.
0: Ja, nog een keer. One more time. Tot morgen voor de enige echte, zeg het maar.
1: Top DJ Battle.
0: Want daar ben jij ook bij natuurlijk.
1: Zeker en vast, zeker en vast.
0: Mini-chef van de jury. Ik ga dan zeggen chef, al die zie je via de chef.
1: Komt goed.
0: Ja.

0: Memory Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
0: Dit is Stop!
8: Zometeen al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Eerst op headlines en die krijg je van Fraukje.
9: Een goede avond. Een groep gezondheidsexperten in ons land bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Want die keerden ten vroegste dit weekend terug naar huis. De experten zullen bepalen of ze in hun eigen huis of op een andere plek in isolatie moeten blijven. Voorlopig hebben ze geen symptomen van een besmetting, maar die kunnen nog tot 6 weken opkomen. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. Bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleverancier via terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op. Vorig jaar gemiddeld 107 euro. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. Dat gebeurde steeds vaker omdat de marktwaarde van de zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Misha Breedebolt de 5e rit gewonnen. Dankzij een gul gebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint in en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. En zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden.
0: Dit is Top. Simon T.
8: Het is donderdag, partytime. Tijd om samen te genieten van de beste dancemuziek van het moment. Beginnen doen we met Sorry Papi van Topic. Top.

Hallo kus en welkom bij Behind the Beat. En ik hoop dat je klaar bent om te knallen, want we gaan weer aan de slag met de beste dancemuziek van het moment. Zo hoor je hier komende uren muziek van onder andere Marlon Hofstad, The Chainsmokers en Harry PFR. Dan gaan we ook nog eens aan de slag met onze top tune of the week bij de mashup is dat. Straks meer daarover. En zet het volume gerust wat harder, want we zijn vertrokken. Dat is Magnetic van De Bausa. Zeer fijn dat je erbij bent. Een zeer goede avond en welkom bij Behind the Beat.

Ik heb jouw hulp nodig vandaag, want we gaan aan de slag met onze Top Tune of the Week. En ja, jij kan gaan bepalen hoe die zal klinken. Neem er dus zeker je topradio BE erbij. Zometeen laat ik je dan horen hoe of wat. Eerst deze, dit is Bebe Rexha met een sample van Faithless. Dit is A New Religion, hier bij Top.

have to put up with the drama no more.